0: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
1: Ik ga niet zeggen dat ik iets tekort kom. Geen idee, geen benul wat de smaak van honger is. Als ik gezin heb om te koken, dan loop ik even naar de markt voor een moot gebakken vis. Al

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelde bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: zeggen van ome Jan wat je wil, maar had altijd goede spullen hoor, vond ik persoonlijk.
1: Ja, dag. Als je overal 2 liter saus overheen flikkert, is een drol ook lekker.
0: Ja, nee, nee. In de hongerwinter hadden wij anders ook katten en zo hoor.
1: Hé, hey, jak eens open. Hou op. Zit Dirk de lumpia te eten?
0: Die toch niet die uit de vriezer?
1: Ja, nou en hoezo dan?
0: Die is nog van ome Jan van de overkant.
1: Getverdamme, nee hè.
0: Ja, maar ik zeg toch dat je dat...
1: Oh, oh.

is de leke kunnen zingen. Ik heb grote, grote kaktussen, kaktussen overal. Er zijn rode en witte koelen voor het schulden van de maag. Er zijn bloemen en pralinen voor de brouwen in gezout. Er zijn kolen voor te stoken in klompen of in groot. Maar ik wil een peterplukje, een kaktus in mijn huis. Ik heb grote...

het is een overal. Zet me je volle van die prikkelende dingen. Of je zou ook wel eens een liedje kunnen zingen. Ik heb grote, grote kaktussen. Kaktussen overal. De vrouw zit televisie, de zus naar radio. Proffen heb die ene koffer en een door en een beloof. Op de hoek in stamcafé, daar stond een box in ooit. Maar ik wil op ieder plukje, een cactus in mijn ooit. Ik heb grote, grote cactus, cactussen in mijn hand.

kunnen zingen. Ik heb grote, grote cactussen, cactussen overal. In de stoffels en de feesten, om de muren, in de poembak, op de kast en in mijn schoenen, achter het kast weer in het gemak.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
2: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
1: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
3: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
1: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: hey.
1: Hoi Willempie, alles lekker jongen. Ik trek die shit voor jullie wel man, dit is wel lekkere dingen, maar ik zie die lange ook altijd door die straat lopen. Wanneer komen jullie naast met die rauwe shit dan? Oké!

0: Radio A en Hunze. 12 hundebedden, 1 geluid.
1: Luister dan, gap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
2: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
1: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
3: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
1: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
2: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
1: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50ers en 60ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
3: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert er ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
1: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Dit is Radio A en Hunze.
6: Radio A en Hunze.
5: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
7: De beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
11: Pas op hoor, deze is heet.
12: Oeh, ja.
11: Wil er iemand nog wat drinken?
12: Ja,
11: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
12: En voor mij, man?
11: En een frisje voor jou.
12: Dank je.
11: Proost.
10: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Radio Drenthe.
15: Koffie en Keuvel.
14: Met Thomas Eggens.

0: Bouzonier schrijft dit liedje onder andere met Dinant Hoestoff van Kane. Volumia had er een mooie hit mee in 1998. Blijf bij mij.
1: Koffie en Keuvel.
0: En ik zeg een hele goede morgen. En toen was het gewoon alweer vrijdag. De laatste Koffie en Keuvelen van deze week. Thomas hier op de plek van Wim Boer. En dat zal de komende week ook nog zo blijven. En ook vandaag duiken we alvast het theaterseizoen van 2026 en 2027 in. Nou, Harmen Roelof, Marco Schuitmaker en TikTok Tammo gaat ook Buggers weer het theater in. We gaan terug naar het succesvolle voetbaljaar 1988. En ik heb nieuwe muziek. Of, nou ja, helemaal nieuw is het niet, maar dat ga ik zo meteen helemaal aan je uitleggen. Schenk rustig een bakje koffie in en welkom bij een uurtje moois van Nederlandse bodem. Zometeen de Edwin Evers Band, maar eerst Alidus Hidding en Hollywood 7.

0: Gecombineerd. Ik meen het van André Hazes, nummer 2 in 85. En Matador van Garland Jeffries, nummer 4 in 1980. Dat in één liedje gepropt. En dan krijg je Ik meen het van de Edwin Evers Band.
1: De Drentse Douche
2: bij Radio Drenthe.
0: Ja, deze hele week grijpen wij een bepaald thema aan. Namelijk het theaterseizoen 2026-2027. Om een kleine blik te werpen in de lijst van afgelopen jaar en het jaar daarvoor. En vandaag ga ik het hebben over Bukkers. Want die keren terug in het theater met een nieuwe voorstelling. Want ja, na een succesvolle tournee, Kats de weg kwiet, keert Bukkers gewoon weer lekker terug naar het theater met een nieuwe voorstelling. Hier heet dat. Onder leiding van Hendrik Jan Bukkers brengt de band een unieke mix van scherpe conferences en passende liedjes. De avond wisselen vernuftig gelul, om het zo maar even te zeggen, en oprechte verdieping elkaar moeiteloos af. En dat dan natuurlijk volledig in het Neder-Saxisch. Afgelopen jaar stond dit liedje Norbus op 87. En in 2024 stond hij ietsje lager op 102. Benieuwd waar hij het komende jaar gaat eindigen. Maar dat is natuurlijk geheel aan jou. Maar dat duurt nog eventjes, die laatste week van het jaar. Tot die tijd genieten we dus van die notering van vorig jaar 87. Bukkers op Radio Drenthe en Norbus.

Ja, dit liedje is toch wel het bewijs dat als je ergens in gelooft, dat je daar gewoon volhardend in moet zijn en moet doorzetten. Want dan komt het altijd goed. De platenmaatschappij waar Earth and Fire bij zat, vond dit weekend dit liedje maar helemaal niks. Dat weekend, dat gaat helemaal niks worden. Dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet uitbrengen. Ze bleven vasthouden, gingen op zoek naar een andere platenmaatschappij. Brachten het wel uit en het bleek een schot in de roos. Een nummer 1 hit, een dikke nummer 1 hit voor Earth and Fire. Een weekend. Zometeen pakken we nog wat zonneschijn van André en Verduin. Alsof we nog niet genoeg zonneschijn vandaag hebben. Maar goed, dat zometeen. Eerst Willem en Jan tussen jou en mij.

0: schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl. De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Het is exact 9:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De gemeente Hoogeveen heeft voor het eerst inzicht gegeven in de afhandeling van het Chrome 6-incident, waarbij de giftige stof in het riool terechtkwam. Volgens burgemeester Martijn Breukelman heeft de gemeente daarbij fouten gemaakt, maar is de volksgezondheid niet in gevaar geweest. Werknemers van de kaasfabriek van DOC Kaas in Hoogeveen staken tot 3:00 vanmiddag. Vakbond FNV wil dat werknemers er in ieder geval 4% op vooruit gaan. En de zuivelbedrijven die houden juist vast aan 3%. En een auto is vannacht uitgebrand aan de Kamerlingswijk Westzijde in Zwarte Meer. Door de brand liep ook een woningschade op. Dit en meer nieuws kun je rustig nalezen op onze website rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app. Dan gaan we nog naar de warme weersverwachtingen van Roland van der Zwaag.
5: Vanochtend is het stralend zonnig met zo'n 28 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vanmiddag tropische hitte. 32, 33 graden, een matige wind uit het zuiden. Vrijwel geen bewolking en dan is het wachten op het onweer. Nou, waarschijnlijk later vanavond vooral en begin van de nacht, dan zal er een enkele regen- of onweersbui kunnen overkomen. Dat kan een pittige zijn met windstoten en misschien zelfs lokaal hagel.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.

0: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Onze eigen Bouke. A love worth waiting for.
1: De schatkist van Nederland.
0: Tijd om die prachtig mooie schatkist te openen. Ja, daarin zitten altijd van die pareltjes waarvan je denkt van, oh ja, die hadden we ook nog. Weet je wel, van die sieraden die je in een doosje stopt en eigenlijk ja, te mooi vindt om nog weer eens om te doen. En ja, je dat doosje open doet en van, hey, ja, die moet ik toch eens vaker gaan dragen. Nou, dit geval ook dan met liedjes. Een schatkist vol met liedjes. We gaan terug naar 1988. Nadat Nederland in dat jaar Europese kampioen werd, werd Aanvallen van Holland uitgebracht. In een nummer is het radiocommentaar van Jack van Gelder en Bert Nederlof te horen. Alle Nederlandse doelpunten komen ook voorbij. En Aanvallen bereikt uiteindelijk de vijfde plaats

Wouters. Maar dan komt hij te vallen bij Gunnen terecht. Gunnen terecht. Wouters moet gewoon aan de bak. Ja!

Wouters, Wisserkom, opvangen Koeman met de knal. Kiep met een hoofd, kiep, kiep.

Ja hoor, het is hier inderdaad knap naar Jan Wouters. Wouters, meteen door naar Van Basten. Van Basten, ja!

Kan die erbij komen?

Residen op Radio Drenthe en Rocking the Trolls. Het is tijd voor nieuwe muziek. Nou ja, eigenlijk ja, niet echt, maar ook weer wel. Ik heb namelijk nieuwe muziek van Ali Gouret. Het liedje Klein Wiggie. Ali deed mee aan het Songfestival Drenthe afgelopen jaar. 2 weken geleden is dat inmiddels. Meedoen was voor haar belangrijker dan de winst. Ali heeft met het nummer nu officieel uitgebracht. Ze ontdekte op jonge leeftijd al de magie van muziek met vele Nederlandstalige en Drentstalige liedjes op haar naam. Dus grote indruk te maken. Toch was het al even een tijdje stil. Maar nu is Ali weer helemaal terug. Ze debuteerde haar eigen single tijdens het Songfestival Drenthe. En nu kan iedereen haar verhaal horen met Klein Wiggie.

officieel uitgebracht, dus nu Ali Gouree en Klein Wiggy. Zometeen na de klok van 10 uur maak jij weer kans op dat deluxe aspergepakket. Hoe je die kan winnen, dat hoor je zometeen. Eerst Abel en onderweg...

0: de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, Assen.
2: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op Reinders Recreatie.
5: Radio A en Hunze.
6: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
5: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50ers en 60ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
8: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie, de motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
13: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund, make money smile.
14: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
16: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
2: Radio Drenthe.
20: Koffie en Keuvel.
2: Met Thomas Eggens.

0: ABBA en Summer Night City. Ja, even tijd voor een lekker lentehapje.
1: Maak kans op een overheerlijke asperge deluxe box.
2: Oh, lekker.
0: Ja, het is toch een lentehapje, Ger?
3: Ja, ik vind het inderdaad wel bij de lente passen, ja.
0: Ja, toch?
3: Absoluut. Dan,
0: ja, ik het liefst dus met een eitje en een stukje ham.
3: Ja, en ik dip hem het liefst in de boerenvla.
0: Serieus?
3: Nee, het zit wel in het pakket.
0: Zit wel even. Ja. Het zou kunnen. Als je dat lekker vindt, dan kan dat gewoon.
3: Ja, ik betwijfel. Nee, ik doe het het liefst met ham.
0: Oh, ja,
3: en een eitje erbij.
0: En een eitje, inderdaad. En een sausje eroverheen natuurlijk.
3: Absoluut.
0: Hè?
3: Ja, zeker. Dat. Lekker.
0: Ja, die boerenvla zit er dus in. De aspergesoep. Een lekker wijntje zit erbij in. En nog twee bakjes aardbeien. Dit staat er op het spel. Moet je wel even wat voor doen. Zoals de kop van een asperge, heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht, maar dat werd mij verteld, is ook de kop van een liedje vaak herkenbaar en het lekkerst. In ieder geval, dan kom je lekker in de stemming en in de sferen. Aan jou de taak om de kop van dit liedje te raden. Ja, het is lekker zomers, hè?
3: Nou, en heel goed te doen. Heel herkenbaar.
0: En herkenbaar, dacht ik. 0592-3311-88. Titel en artiest zijn we nodig. Komt u maar door.

0: Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me? En daarvoor ook nog Lee Marlin en Sitting Down Here.
1: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe Box.
2: Oh, lekker.
0: En of dat lekker is, ik weet niet helemaal of het bij het weer van vandaag past. Marjan Peters uit Rotterdam, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, hallo.
0: Hallo, past niet helemaal bij het weer van vandaag, hè, een asperge? Of zou dat er vandaag ook prima ingaan?
3: Nou, ik denk dat wij elke dag kan, hoor.
0: Goed zo.
3: Ja, lekker.
0: Uit Rotterdam, en dat kun je ook wel horen dan.
3: Ja, toch? Niet dan.
0: Hoe kom jij zo in Drenthe terecht, Marjan?
3: Nou, ik vind het jammer eigenlijk dat ik in Rotterdam geboren ben en niet in Drenthe. Ja, dat klinkt heel gek. Ik heb niet staak ergens.
0: En dankjewel, Marjan. Nee.
3: Ja, sorry. Ja, ik vind het heel...
0: Maar jullie hebben een staak ervan hier in Drenthe.
3: Ja, klopt. Op de rugstand.
0: Dus je komt hier graag, begrijp ik.
3: Ja, we komen hier heel graag.
0: Oh, dat we dan weer wel.
3: We zijn nu hier voor 3 weken. Maar ik ben toevallig gegrepen door de griep.
0: Oh jee.
3: Ja, dat is een beetje jammer. Maar neem niet weg dat, ja, Drenthe is gewoon het voor ons. Dat is echt fantastisch hier.
0: Oh, Marjan, gelukkig. Je hebt het weer helemaal goed gemaakt.
3: Ja, gelukkig.
0: Wat vind jij zo mooi aan Drenthe dan, Marjan?
3: Ja, de ruimte, de natuur, de mensen. Die zijn een stuk liever, zeg maar. Om het even zo te zeggen.
0: Ja.
3: Ja, gewoon de natuur, de omgeving, de boerderijen, de koeien, de paarden, de bloemen. Ik kan wel een half uurtje doorgaan, hoor.
0: Heerlijk zeg. Ja, nee, ja. Fantastisch. Welkom zou ik zeggen.
3: Ja,
0: en welkom bij de regionale omroep van Drenthe. Jij dacht, ik ga het gewoon even proberen.
3: Ja, nou ja, ik luister altijd naar jullie dus.
0: Nou, wat heerlijk,
3: ja.
0: Wat heerlijk.
3: Ja.
0: Hey, ik ga het fragment maar nog een keer aan je laten horen, Marjan. En dan mag jij mij het antwoord geven, goed?
3: Ja, ga ik doen.
0: Nou, vertel het eens.
3: Dreadlock Holiday van Ten CC.
0: Ja, dat... Daar hoeft je niet heel lang over na te denken, denk ik, Marjan.
3: Nee, zeker niet.
0: Dat dacht ik. Nou, het komt mooi uit dat je hier nog 3 weken bent. Natuurlijk, omdat je dan nog langer kan genieten van het prachtige Drenthe. Maar dan kun je ook dit pakketje even komen ophalen. Want anders wordt het zo lastig vanuit Rotterdam, hè?
3: Ja, precies. Nou ja, dat had ik sowieso gedaan, hoor.
0: Hé, Marjan, van harte gefeliciteerd. Geniet ervan. En beterschap natuurlijk ook, hè?
3: Ja, dankjewel. Gaat goed komen.
0: Hey, hoi. Doei.

10cc, Dreadlock Holiday. Marjan Peters uit Rotterdam. Die ging via dat liedje er vandoor met een deluxe asperge pakket. Ja, jij maakt zeker nog kansen op zo'n pakket. Vandaag zelfs nog twee keer bij Anouk zometeen. En ook nog bij René vanmiddag. En ja, mocht dat ook niet lukken, mocht je daar ook achter net vissen, dan verwijs ik je graag door naar de zaterdag. Bij Hemeltiet kun je nog zo'n prijs winnen. En ook bij Ruben bij de Ziezo Zaterdag Show valt zo'n prachtig mooie en heerlijke prijs te winnen. Zometeen hoor je Ger met de laatste hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Altijd op de hoogte blijven van het Drentse nieuws kan natuurlijk via rtvdrenthe.nl en via de RTV Drenthe app. Tot aan het nieuws is dit de landen.

0: zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl. Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen. De woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
0: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Exact 10:30, tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. Gerhensen, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De gemeente Hogeveen heeft voor het eerst inzicht gegeven in de afhandeling van het Chroom 6-incident bij vliegtuigbouwer Fokker. Op 22 oktober 2024 kwam die giftige stof tijdens werkzaamheden in het riool terecht. Op een informatieavond werden alle raadsleden gisteren over het incident bijgepraat. Volgens burgemeester Martijn Breukelman heeft de gemeente steken laten vallen in de afhandeling. Hij benadrukt wel dat er geen gevaar is geweest voor de volksgezondheid door de lozing van Chroom 6 in het riool. Een auto is vannacht uitgebrand aan de Kamerlingswijk Westzijde in Zwartemeer. Door die brand liep ook een woningschade op. Een deel van het dak kon niet gered worden. Om de brand te blussen werd ook de brandweer uit Emmen en Emmer Compascuum ingeschakeld. De werkgroep Red Zwembad De Smelten heeft haar toekomstplan voor het zwembad in Smilde aangeboden aan de gemeente Midden-Drenthe. In het voorstel blijft de gemeente eigenaar en wordt De Smelten omgevormd tot een prikkelarm regionaal zwemcentrum. Er moet extra ruimte komen voor zorg, therapie en revalidatie. Volgens de werkgroep is renovatie van het sterk verouderde zwembad noodzakelijk, maar mogelijk goedkoper dan eerder berekend door de gemeente. Ook zijn er al verkennende gesprekken gevoerd met zorg- en maatschappelijke organisaties. Het college gaat het plan nu beoordelen en de gemeenteraad neemt in september een besluit. In verband met de verwachte hitte zijn er vandaag geen rondleidingen bij kamp Westerbork. De rondleidingen stonden gepland om 12 uur en 2 uur vanmiddag. Het kampterrein blijft vandaag wel bereikbaar voor bezoekers. Daarnaast is het museum volgens de reguliere openingstijden geopend. De rondleidingen van morgen en zondag gaan vooralsnog wel door. En vanaf het nieuwe schooljaar komt er in de gemeente Aarnhunze een kinderraad. Dat werd gisteravond besloten tijdens de raadsvergadering. Leerlingen uit verschillende scholen van groep 7 en 8 gaan op die manier op een laagdrempelige manier kennis maken met democratie en mogen ook meepraten over bepaalde plannen. De stemming ging niet vanzelf. In eerste instantie gingen VVD en gemeentebelangen niet mee in het voorstel, maar burgemeester Annowietse Hiemstra wist ze uiteindelijk toch te overtuigen. Tot zover. Meer nieuws lees op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
3: Ger, dankjewel. Gaan we nog even kijken naar het weer. Roland van der Zwaag.
5: Vanochtend is het stralend zonnig met zo'n 28 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vanmiddag tropische hitte. 32, 33 graden. Een matige wind uit het zuiden. Vrijwel geen bewolking. En dan is het wachten op het onweer. Nou, waarschijnlijk later vanavond vooral. En begin van de nacht, dan zal er een enkele regen- of onweersbui kunnen overkomen. Dat kan een pittige zijn met windstoten en misschien zelfs lokaal hagel.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
12: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
11: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
12: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: Voice Town Gang en Can't Take My Eyes Off of You.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Ja, met deze temperaturen van vandaag en het komende weekend, ja, moet je goed smeren natuurlijk. Maar ja, dan kan ik me eigenlijk geen betere plek voorstellen dan de camping. Jij ook niet, Robert. Goedemorgen trouwens.
3: Goedemorgen. Nee, wij zaten inmiddels in gesprek over de stroom. En dat stroom een heel belangrijk onderdeel is voor het koelen. En dan vooral voor het koelen van bier. Nou, voor mij de stroomvoorziening heel goed voor elkaar. Roel Poppelubbers, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ja, zeker. Nee, we hebben goed voor elkaar. Maar ja, vannacht een hele dikke bui. En dan heb je natuurlijk al die mensen weer een stekker net buiten liggen. Nou, dan heb je kortsluiting. Nou ja, moet je dat alleen maar oplossen, maar dat is geen probleem.
3: Nee, want hij fietst nou net weg. De man die zei dat er geen stroom had, maar hij had nog een noodvoorziening. Had het over een bier toch kolte te maken.
4: Ja, klopt. We hebben wat extra kabels trokken. Of dat hebben ze zelf dan vannacht. Dat kan hier allemaal. Ja, kan allemaal.
3: Ja. Hey, we zijn hier bij op de camping de Boerhuishoeven. Ik wil zeggen dat TT-camping, dat is wat hardvol van is. Maar het is de Blues-camping eigenlijk aan de rand van Grollo. Het Blues-festival staat op punt van begin. En al jaren heb jij een prachtige camping.
4: Ja, klopt. Ja, we zijn, wanneer is dat? Dit is de 9e of 8e editie is dit, deze keer. Wij hebben destijds een conceptje bedacht dat mensen niet kunnen overnachten, zeg maar, op festivalcamping. Inclusief ontbijt, inclusief muziekprogramma waar we hebben en festivalvervoer. Dus we gaan met de trekkertram brengen met de mensen vanaf hier naar de ingang van het terrein. Yeah. En halen we s'avonds ook weer op.
3: Yeah. En je zegt een eigen muziekprogrammering, dus je concurreert eigenlijk met het bluesfestival? Of?
4: Absoluut niet. Absoluut niet. Nee, wij spelen alleen maar
3: aanvullend.
4: Wij spelen alleen maar als op het bluesfestival geen muziek is. Hè? Dus dat is voor 2 uur en na 11 uur.
3: Yeah. Ja. En ik zeg net al gekscheren dat die camping, want je hebt mensen die komt de camping helemaal niet af. Die staat gewoon 5 dagen lang op kraat bier, zeg maar. En die ziet helemaal niks van de races. Is dat hier niet zo? Dit zijn wel echte bluesliefhebbers die ook echt allemaal aan het festival toe gaan?
4: Dit zijn wel echte bluesliefhebbers. Hè. Het merendeel, ik durf geen percentage te noemen, zeg maar gaat allemaal naar het festival toe. Je ziet ook wel mensen die heel gericht 1 dag gaan. Bijvoorbeeld vandaag is een hele gewilde dag volgens mij. Ja. En die dan morgen hier blijft.
3: Ja, precies.
4: Dus dat zie je wel.
3: Er zijn ook mensen die komt vandaag nog aan, of morgen, die komt morgen nog aan en die gaat alleen morgen bijvoorbeeld.
4: Klopt, ja. Vandaag, gisteren is denk ik 50% aankom. Dan komt vandaag nog een keer weer 45% aan en dan komt 5% aan op zaterdag.
3: Yeah.
4: En alles wat nog aan komt vliegen, zeg maar.
3: Oh, dat kan ook nog?
4: Ja, zeker, ja.
3: Het is niet dat Steve Huut verkocht is en dat je geen plek meer hebt?
4: Nee, wij maken altijd plekjes. Dat komt wel goed, ja.
3: Nou, als een hoekje land erbij en hoppakee.
4: In de graasmeijer erover.
3: De koeien eruit.
4: Ja, erom. Ja, Giraldi
3: de. En de camping wordt dan weer een stukje groter. Hé, hey, maar hoe is dat met dit jaar uit vergelijk met andere jaren? Hè? Want het is uitgebreid in Nijs, de festivals hebben het moeilijk. Bluesfestival is geloof ik ook niet uitverkocht. Hoe merk jij dat?
4: Nou, je merkt wel dat mensen wat kritischer worden. Hè? Dus ik heb best wel wat vaste gasten die nou andere keuzes maken dan een ander festival gaat. Die mij dat ook in de mail benoemd hebben, zeg maar. Ik zit op hetzelfde pijl als vorig jaar. In vorig jaar zag je die tendens ook al een klein beetje, zeg maar. Ik heb wel meer aantallen gehad. Ik zit nu rond 700, denk ik. Yeah. 700, gewoon 700 gasten.
3: En is dat netjes? Is dat niet netjes? Had je er wel meer bij wilt? Of denk je van, nou, dat is prima, is dit zo?
4: Ik vind dit, voor ons is dit heel mooi te doen zo. Wij kunnen dit met ons eigen team en wat vrijwilligers, met wat vrienden achter de bar en dat soort dingen, kunnen we dit heel goed af.
3: Ja, maar je hebt eigenlijk je vaste club, mensen. Want je hebt hier natuurlijk een groepsaccommodatie, normaal gesproken. Daar hebben we een beetje aanvulling bij, maar je hoeft niet allerlei kunsten vliegwerk te verrichten om dit mogelijk te maken.
4: Ja, maar dan is dat ook bijna niet te doen. Het is zo specifiek. Hè? Wat heel belangrijk is, dat het ontbijt is morgens. Nou, daar heb ik een man of 6, 7, 8 tot 10 man voor, zeg maar. Daar ben ik een stuk waar die staan met brood. Bij de kinderen ben ik aan het eierbakken en eieren koken. Ik ben zelf aan het koffiezet, zeg maar, met 4 van die hele grote koffiezetapparaten. Je moet dat een beetje in de slag hebben, zeg maar. En s'avonds, ja, doe ik dan met vrienden en kennissen, zeg maar, vullen wij de bar. En dan maken we altijd een heel gezellig avond van.
3: Naast kerst is er ook een soort familie gebeurd, een vrienden gebeurd.
4: Ja, zo kun je dat wel zien. Ja, ze vragen mij in januari al van, roep op, zet je mij wel even weer op de lijst voor blues. Maar dat is zo gezellig altijd. Ja, nou, ik zeg, dat doe ik.
3: Dat doe je goed, dat ik zie hier een paar man zitten. Ik zal er eens even naartoe lopen, want het zwembad, ik weet niet hoe de watertemperatuur... Oh, dat warmt al mooi op. Dat durf ik bij een TT-camping trouwens niet te doen. Want nee, dan weet ik niet wat er allemaal met gebeurd is, maar... Goedemorgen, zit eerst al aan het bier hier of niet?
5: Ja.
3: Goedemorgen. Gelijk, hè? Ja, ik kom er. dat kan. De condooms liggen hier op tafel of wat is dit voor.
6: Nee, volgens mij niet. Dit is wat anders.
3: Electrolytes die er. Oh, dat is een voedingssupplement om de kader wat tegen te gaan? Of?
6: Nee. Valt mee.
3: Wat is het warm, hè?
6: Ja, het is wel warm, ja.
3: dorstig weer in ieder geval.
6: Ja, het wordt nog warmer.
3: Ja, dat klopt, dat wilt ze wel in.
7: Hey, maar waar, en nog dorstiger.
3: En dorstiger, ja. Want waar komen jullie allemaal vandaan? Of verschillende plekken?
6: Nee.
3: Oh.
6: Nee, allemaal, allemaal uit dezelfde plaats een beetje.
3: Ja, wat is die plaats? Delfzijl. Bliksem. En jullie komt die speciaal even het bluesfestival in. We gaan echt de bluesliefhebbers ook allemaal. Ja, dat snap ik.
7: Ja, omdat het zo'n gezellige kerel is.
3: Dit is nog niet de eerste keer dat jullie staan op deze camping? Of?
7: Ja, we zijn nog nooit eerder geweest. Nee.
3: Ik heb het idee dat je een beetje... Ik vraag alleen maar je buurman.
6: Nee, wij komen hier al acht keer.
8: Ja, ik weet
7: het. Ik ben
3: het telk. Ja, telk, ja, dat geeft ook niks. De achtste keer, ik hoor wat discussie inmiddels, maar nou ja, dat komt ook niet aan mijn jaar aan. En hij nog speciaal artiest, hij zegt nou dit jaar komen daar echt voor.
6: Ja, George Sorgood. Daar gaan we voor. En Samantha Fish.
9: Ja. Meer voor de uitstraling. Muziek is niet zo mooi, maar mooie
3: uitstraling. George Solgood is er net aan zoom, hè?
9: Ja, klopt. Ja. Ja, tenminste. Ik was in de West in Utrecht, dat was ook super.
3: Met de Destroyers hadden we toen bij hem.
9: Ik doe me wel hempen.
3: Ja. Je bent de echte bluesman, dat begreep ik al.
6: Nee. Ik hou van heel veel soort muziek.
3: Hey, stel dat het bluesfestival nog 3 miljoen extra budget zou krijgen van een onbekende sponsor en ze zouden iemand mogen boeken, wie zou dat dan volgens je moeten worden? Klep. Toch, ja?
6: Ja, die hebben ze volgens zeggen al een keer eerder benaderd, maar die heeft helemaal niet gereageerd.
3: Nee, zo is hè.
6: Ja,
3: zo is het. Ze maken hem de pis niet meer lang. En als we nou even heel groot in zijn en ook van artiesten die er niet meer bent, die ons ontvallen bent op wat voor wie dan ook, hij dan ook een waarvan je zegt, nou die had ik nog heel graag ooit willen zien.
6: Carrie Moore.
3: Ja.
7: Ja, Carrie Moore, ja.
3: Dat is wel consensus over hier. Echte Carrie Moore fans.
6: Ja.
3: Nou, ik,
7: Steven Ray Vaughan.
3: Ja, dat overleden in Joe Bonamassa. Nou, ik hoor de klassiekers hier in ieder geval voorbij komen. Die gaat hier niet meer komen dit weekend. Maar Van Morrison is er in ieder geval wel. Die heeft nog niet afgezegd, dus dat komt vast goed. En ja, zeker. Tenminste, hij doet zijn best. Dus nou, wij gaan hier nog even genieten onder de party tent, Thomas. En mij hoor je straks wel weer. En waar dat is, dat hangt er nog even vanaf.
0: Zo is het maar net. Hey, veel plezier daar. Ook met de Electrolytes, hè.
2: Yo. Heb jij ook een tip voor Opchak? Mail hem naar opchak@rtvdrenthe.nl.

Misschien moet ik heel even mijn mond houden totdat iedereen uitgezongen is. Zometeen naar de klok van 11 uur hoor jij de hond en kat van de week uit het dierenasiel in Bijlen. Tot die tijd, fijne muziek van Diana Ross.

0: Zaterdag 20 juni organiseert Boerderijwinkel Hoorn weer de jaarlijkse Boerenerfmarkt. Struin langs de kraampjes terwijl de kinderen zich vermaken met verschillende activiteiten. Loop mee met de rondleidingen en ontdek alles over onze asperges en aardbeien. Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit bessen en assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Carwash van Veen.
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel-Enschot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
8: Dit is Radio AN Hunze.
9: Radio AN Hunze.
8: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
6: De markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
12: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
14: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
15: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
14: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.

0: Mattia Bazaar. En Tiesten en Toda Volk nog Daniel Loos en De Wereld in de Zunne. Nou, en of die wereld in de zunne is vandaag, Ger?
1: Nou, een overvloed, hè?
0: Oh, man. 32 tot maximaal 33 graden. De zonkracht is hoog en het geldt ook voor de hittekracht. Die is 8 of 9 door de hoge luchtvochtigheid. Het waait nauwelijks. En vanmiddag staat er wel een matige zuidenwind. En de lucht wordt onstabiel van opbouw. En in de namiddag is een lokale onweersbui al mogelijk. Ja, ik had eigenlijk bedacht om een beetje in de namiddag, begin van de avond, die barbecue de schuur uit te rollen.
1: Nou, dat lijkt me een uitstekend idee, Thomas.
0: Maar ja, nou ja, als het gaat onweren, dan...
1: Nou, onder een afdakje.
0: Ja.
1: Kan dat?
0: Ja, dat kan wel.
1: Regenponcho aan.
0: Ja, nee, ja, misschien moet het dan maar verplaatsen naar morgen of zo. Nou goed, allemaal dingen afgelast. De TT City Run afgelast natuurlijk. Hoorden we vanochtend in de ochtendshow ook meer over. Ja, het is toch wel balen hoor. Want het is nu al 2e jaar op rij dat die City Run niet doorgaat. Ja, het enige wat je zou kunnen doen is verplaatsen. Maar ja, dan ben je die binding met de TT kwijt ook, hè?
1: Dat is natuurlijk wel een punt. Want het heet niet voor niets de TT City Run. Dus dan moet het losgekoppeld worden. De organisatie gaat in ieder geval wel even goed nadenken over hoe ze dat volgend jaar willen gaan doen. Want zoals je zegt, het 2e jaar op rij dat het niet door kan gaan. Vorig jaar hebben ze het nog in november weer ingehaald.
0: Ja, klopt. Ja, en toen had je natuurlijk die marathon ook toen. En dat was allemaal onverantwoord. Was het ook zo warm. En nu hebben ze dat helemaal losgekoppeld natuurlijk. Halve marathon en een marathon doen ze nu in begin november, geloof ik. Ja. Eind oktober, begin november, even de datum niet. Ja, misschien moeten ze dat met deze runs dan ook maar doen. Maar ja, dan ben je je binding met de TT kwijt.
1: Ja, nou volgens mij liggen wel allerlei scenario's nu op tafel. Nou, ze gaan goed nadenken wat ze gaan doen. Ik zie inmiddels dat het KNMI ook code geel vanwege die warmte ook nog ietsje verlengd heeft. Dat zou aanvankelijk tot zondagochtend 7 uur duren. Dat is nu 11 uur geworden.
0: Oké.
1: Voor wat het waard is in ieder geval.
0: Voor wat het waard is.
1: Ja.
0: Nou goed, ook dieren die moeten omgaan met de hitte vandaag. Duurzaamheidscentrum in Assen, die probeert daarbij zoveel mogelijk te helpen. Zo zijn er extra schaduwplekken en krijgen de dieren extra water. Zelfs voor de schapen op het dak is uiteraard extra schaduw geregeld. Want je hebt natuurlijk zo'n mooi plekje daar. Maar ja goed, met deze hitte... Oh.
1: Ja. En dan is dit een kwetsbare groep. Net zoals natuurlijk ook ouderen dat zijn.
0: Daar
1: wordt ook goed om gedacht bij de onder meer de verzorgingstehuizen. Maar ook jonge kinderen zijn natuurlijk.
0: Doen ze daar de kachel dan naar beneden? Want ik was een paar weken geleden was ik nog in de verzorgingstehuis voor moederdag om daar een item te draaien. En het eerste wat me opviel is dat het daar zo ontzettend warm is. Echt. Doen ze dan airco'tjes aan of zo? Het is altijd warm in een verzorgingstehuis. Altijd.
1: Ja, nou, dat is ook wel mijn ervaring. Als je daar binnen stapt, dat het inderdaad een soort tropische kas lijkt te zijn.
0: De vlindertuin.
1: Ja. Dus ja, maar ik denk dat een groter probleem is dat er goed gelet moet worden op de consumptie natuurlijk.
0: Ja,
1: moet goed,
0: water.
1: Gehydrateerd worden.
0: Ja,
1: dat is het met name, dat je niet uitdroogt met het warme weer.
0: Ja, en daar zijn die elektrolyten waar Robert het over had tijdens zijn opjakronde ook zo handig voor. Die doe je dan door je water en er zit wat zout in en wat vitamine, mineralen en daardoor hydrateer je beter. En ik heb het ook te doen met al die opbouwers voor het TT-festival. Want ja, dat TT-festival dat barst natuurlijk ook gewoon los al vanaf komende week. De opbouwwerkzaamheden die zijn in volle gang en moeten dus ook gewoon doorgaan bij deze temperaturen. Nou, welke oplossing hadden ze bedacht? Normaal gesproken beginnen ze om 8 uur en nu zijn ze dus om 6 uur al begonnen. Maar ik vraag me dan af, dat stoppen ze ook eerder dan, denk ik toch?
1: Nou, dat hoop ik dan wel voor ze. Ja,
0: er
1: zal toch wel een x-aantal uren voor staan. Dus op een gegeven moment is het al klaar. Al moet ik zeggen, om 6 uur was het ook al zo'n beetje 20 graden. Dus die temperatuur die was toen ook al vrij hoog. Maar ja, dan heb je nog niet dat die zon zo hoog staat en echt al aan het branden is. En ja, wij zitten hier binnen, dus dat hebben we natuurlijk...
0: Wij hebben nergens last van.
1: We makkelijk praten, dus ik weet niet precies hoe het op dit moment aanvoelt. Maar het is natuurlijk wel goed om zoveel mogelijk heel vroeg of wat later op de dag je werkzaamheden te verrichten. Niet voor niets doen ze in Zuid-Europa natuurlijk ook de siesta rond het middaguur.
0: Oh, zullen we dat zo meteen ook even doen? Vanaf 12 uur?
1: Ja, zo vanaf 12 uur. Kunnen we de studio uit, hè?
0: Gaan we ook even lekker een siesta doen. Maar hoe hou jij dan het hoofd koel op zulke dagen dan, zeg maar normaal gesproken? Zo weinig mogelijk doen, denk ik.
1: Zo weinig mogelijk doen, ja. Wat is het is niet heel anders dan andere dagen. Maar rustig aan, inderdaad. En mijt vooral die felle zon en Nou, dan is dat toch die tip vanuit Zuid-Europa om het toch vooral buiten die middagzon om een beetje allemaal te regelen.
0: Ja, zo is dat. Ja.
1: En goed drinken dus.
0: Doe rustig aan en drink genoeg water, hè?
1: Ja.
0: Water.
1: Ja, geen bier.
0: Nee, ja, later misschien. Maar eerst water. Terug naar de muziek hier op Radio Drenthe. Zometeen Melanie Ryan. Waar is de Rod Stewart en Maggie May?

on-Nederlands. Goed eigenlijk dit gewoon. Melanie Ryan, gewoon uit IJsselstein. En Dolly Parton is een belangrijke inspiratiebron voor de zangeres. En dat kun je ook wel horen. Bless your heart for breaking it. Hier op Radio Drenthe. Zometeen gaan we het hebben over de hond en kat van de week in het dierentehuis van Bijlen. Ook het laatste nieuws uit onze regio komt eraan. Ger praat je zometeen helemaal bij. Naar de police. En de da da da.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Exact 11:30, tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. Ger, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is van plan de aanvraag van de gemeente Emmen voor het uitrusten van BOA's met een korte wapenstok af te wijzen. Volgens het ministerie heeft de gemeente onvoldoende aangetoond dat zo'n wapenstok noodzakelijk is. Dat de politie te maken heeft met capaciteitsproblemen is volgens het ministerie geen reden om BOA's extra geweldsmiddelen te geven. De afwijzing is nog niet definitief. De gemeente kan binnen 2 weken reageren en daarna neemt het ministerie een besluit. Voor het eerst sinds 20 mei heeft geen enkele asielzoeker de nacht doorgebracht in de nachtnoodopvang. Dat meldt het Rode Kruis vanuit Westerbork, waar de opvang tot en met komende maandag is gehuisvest. Zowel het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers als het Rode Kruis heeft geen verklaring voor deze afname. In de nacht van woensdag op donderdag sliepen nog 29 mensen in de sporthal in Westerbork. Vanaf komende maandag is de noodopvang voor 1 week gevestigd in Zwolle. De gemeente Hogeveen zegt dat de volksgezondheid niet in gevaar is geweest door de lozing van het giftige chroom 6 in het riool. Dat gebeurde in oktober 2024 tijdens werkzaamheden. Op een informatieavond werden alle raadsleden gisteren over het incident bijgepraat. Volgens burgemeester Martijn Breukelman heeft de gemeente steken laten vallen in de afhandeling van het incident. En door de combinatie van hoge temperaturen en luchtvochtigheid is vandaag door het KNMI code geel afgegeven. Die waarschuwing geldt niet alleen voor Drenthe, maar voor het hele land. Ook morgen is code geel van kracht. De waarschuwing loopt tot zondagochtend 11 uur. En ook vanmiddag is het nog even oppassen, want in de tweede helft van de middag kunnen forse onweersbuien ontstaan. Maar of en waar dat gebeurt, dat is nu nog onzeker. Tot zover. Je kan ook het live bloggen bijhouden natuurlijk op onze website. Naast al het andere nieuws uit Drenthe. En dat lees je ook in onze app.
3: Natuurlijk. Ger, dankjewel. Ja. Gaan we nog even naar het weer kijken. Ronald van der Zwaag.
5: Vanochtend is het stralend zonnig met zo'n 28 graden... bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vanmiddag tropische hitte. 32, 33 graden. Een matige wind uit het zuiden. Vrijwel geen bewolking. En dan is het wachten op het onweer. Nou, waarschijnlijk later vanavond vooral. En begin van de nacht dan zal er een enkele regen- of onweersbui kunnen overkomen. Dat kan een pittige zijn met windstoten en misschien zelfs lokaal hagel.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: heeft de kunst en een kopje koffie daarvoor ook nog. John Denver en Thank God I'm a Country Boy.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: Het Dierenthuis in Bijlen. Yvonne, een hele goede morgen.
3: Een hele goede morgen ook.
0: Ja, hou je het hoofd een beetje koel daar?
3: Nou ja, dat is wel heel erg lastig. Het is inderdaad, we zijn vanmorgen vroeg begonnen, zodat we allemaal een beetje op tijd klaar zijn.
0: Ja.
3: En dan lekker een frisse wasdoek over je heen en dan de dag een beetje doorkomen.
0: Ja, snap ik. Hoe houden die dieren bij jullie het hoofd een beetje koel, om het zo maar te zeggen?
3: Ja, toch wel veel binnen liggen en ja, je probeert het daar zo koel mogelijk te houden. En ja, veel meer kun je niet doen. Dus alle activiteiten die we met de honden doen, dat doen we allemaal ja, voor het heetste moment van de dag, zeg maar.
0: Ja.
3: En daarna hebben ze eigenlijk de hele middag gewoon rust. En dan ja, pakken we dat later aan het eind van de dag, als het hopelijk weer wat koeler is, weer wat op. Ja,
0: ja, hopelijk gaan die buien die eraan gaan komen een beetje verkoeling brengen. Maar goed, dat is allemaal een beetje afwachten. Laten we de dieren van de week eens even gaan bespreken. Te beginnen met Zapata.
3: Zapata, ja. Ja, kwam zwaar gewond binnen op het asiel. En ja, de achterpoot kapot, staart kapot. Dus meteen naar de dierenarts. Ja, dat zag er toch wel een beetje uit alsof die misschien in de maaimachine terecht was gekomen.
0: Oh.
3: Nou ja, dat is natuurlijk de grootste nachtmerrie wat je wil als kat zijnde. Dat je daar lekker loopt te struinen en dat ding eraan komt.
0: Ja.
3: Maar ja, hij is bij de dierenarts eigenlijk helemaal nou ja, opgeknapt. Kan ik niet zeggen, want het is eraf gehaald. Het is de staart is eraf en de poot is eraf. Daarna is hij goed hersteld. Maar ja, je ziet wel dat hij wat zoekende is natuurlijk hè, zonder die twee dingen. Het lopen gaat natuurlijk allemaal wat lastiger. Dus hij schuifelt wat over de afdeling. Dus hij moet dat ook nog leren om dat te trainen met die drie poten en zonder de evenwichten van de staart om ja, goed te balanceren. Daardoor denken wij dat een rustige plek ja, zonder al te veel drukte, maar ja, ook prima binnen zou kunnen. Hè? Echt een, wel op een flat misschien, dat hij in ieder geval altijd binnen blijft. Of in een ren die bij mensen aan huis zit, zodat hij toch nog naar buiten kan. Maar los op straat is geen optie meer.
0: Nee, want ja, zo'n staart en een achterpoot, ja, die haalt de dierenartsen natuurlijk niet zomaar af. Dat is echt pas een beslissing als dat niet meer te redden is, denk ik.
3: Nee, nee, precies. Dus dat ziet er dan ook gruwelijk uit. En dat is dan ook de enige optie. Want eigenlijk wil je dat niet allebei er ook afhalen. Want je mist gewoon een stukje evenwicht, hè, voor die kat.
0: Ja.
3: Als je een poot mist, dan heb je nog je evenwicht aan die staart. En andersom natuurlijk ook. Dus ja, het is echt als het niet anders kan. Maar nee. Ja.
0: En Zapata heeft een ontzettend dikke vriendschap gesloten op de afdeling, toch?
3: Ja, dat klopt. Ja, hij, sowieso kan ik met andere katten goed vinden. Ja, ik denk ook zeker wanneer het in het huis vindt waar al een soortgenootje is, dat dat wel prettig is voor hem.
0: Ja, want ja, ook een vriendschap met Smurrie lees ik hier. Dus het zou misschien leuk zijn om die twee samen ergens te plaatsen.
3: Ja, dat zou ook kunnen. Maar Smurrie is wel een kat die echt wel heel graag naar buiten wil.
0: Okay.
3: Dus ja, dan moet je daarin wel de balans kunnen vinden. Want ja, wie weet wil Zapata wel graag naar buiten. Maar ja, vinden we dat zelf eigenlijk niet vertrouwd.
0: Nee, snap ik, snap ik. Nou ja, nee. Goed. Een rustig huisje dus op een flatje zou kunnen. Of met een ren. Maar echt helemaal het buitenleven zit er voor Zapata in ieder geval niet meer in. Laten we hopen op een mooi tehuis daar. Dan gaan we naar Frummel.
3: Frummel, ja. Is een gesteriliseerde teef van 5 jaar. Is een, ja, wat je noemt een Amerikaanse Stafford. Heb je natuurlijk in vele types. Maar dit is een, ja, een type wat net boven de knie zit. En bruis van de energie. Het is een hele blije hond die heel graag mee wandelen gaat. En ja, het liefst ook bij het water. Want ze hoeft maar water te zien of ze springt erin. Zwemt graag. En staat dan ook echt te wachten van nou, wanneer ga je dat balletje nog een keer gooien. Dus ja, echt lekkere wandelingen met water erbij. Je kan daar geen groot plezier doen.
0: Ja, zo'n Stafford, ja, dat is niet een instaphond. Laat het zo zeggen, toch?
3: Nee, maar als je nog nooit honden hebt gehad en je begint met zo'n ras, ja, laat je dan gewoon goed informeren hè, wat voor hond het precies is. Want eigenlijk heb je dan ook geen vergelijkingsmateriaal. Dus in die zin, Stafford, ja, worden komen natuurlijk vaak negatief in beeld. Maar
0: ja, dat bedoel ik ook.
3: Ja, super lieve honden die echt, wanneer je ze buiten lekker kan laten wandelen, die thuis zo lief en rustig zijn, die graag bij je kruipen op de bank. En ja, ze staan ook wel bekend als kindervriend. Maar ja, dat ligt natuurlijk ook altijd een beetje hoe kinderen daarmee omgaan.
0: Ja,
3: ja, maar ja, het zijn echt wel hele lieve honden die echt wel knuffelig zijn. En ja, het is jammer dat ze heel vaak niet met andere honden overweg kunnen. Ja, ik denk dat ze honden ook een beetje anders interpreteren soms. Hè. Je hebt ook wel honden die je tegenkomt die een vrij dominante houding aannemen. Hè. Bijvoorbeeld een herder die altijd de oren rechtop staand heeft, staat wat misschien wat hoger. Ja, kan voor zo'n hond misschien net een trigger zijn om te gaan blaffen, waardoor je dan die interactie krijgt. Maar ja, hij is hier, of zij is hier eigenlijk heel veel opgetrokken met een Frans bulletje. En nou, dat was echt kop en kont. Ze speelden veel met elkaar.
0: Ja.
3: Dus ja, ze zoekt ze ook wel een beetje uit. Maar ja, dat doen wij mensen toch ook wel een beetje, hè?
0: Zo is dat, ja. Ja, maar ik denk dat ze het misschien wel goed kan vinden met mijn hond. Want die gaat gelijk op mijn rug liggen als ze een andere hond ziet.
3: Oh,
0: dus,
3: oh ja. Ja, ja, dat is geen zelfverzekerdheid aan dan, hè?
0: Nou, het is eigenlijk een soort van truc. Dus de trucendoos gaat dan open bij mijn hond. Van alles maar om met die hond te kunnen spelen. Dus als ik me nou heel onderdanig opstel, dan helpt dat misschien.
3: Ja, zo kan het ook. Ja,
0: zo kan het ook. Ja. Wat voor huis is voor Frummel handig?
3: Nou ja, wij zijn natuurlijk altijd wel voorzichtig met kleinere kinderen. Want ja, we weten natuurlijk nooit hoe de kinderen reageren op een hond. Maar ja. Ja, kinderen vanaf een jaar of 12, 13, die weet je weten hoe ze. Want zo'n Stafford kan natuurlijk best wel lomp zijn in zijn gedrag, omdat hij gewoon blij is en onstuimig.
0: Ja.
3: Dus dan zou je wat lomp kunnen zijn. Dus kinderen die boven de 12, dat zou prima kunnen. Ik weet niet of ze er dan ook mee kunnen lopen. Want ja, dat verschilt ook een beetje bij kinderen hoe die er met 12 jaar uitzien.
0: Ja.
3: Maar ja, een baasje die gewoon stevig in zijn schoenen staat. Maar ook de zin heeft om dat gedrag eventueel nog om te buigen. Hè? Wanneer je een andere hond tegenkomt. Dat zo'n baasje denkt van oké, we gaan ermee aan de slag. We gaan snoepjes strooien. Wachten tot de hond voorbij is.
0: Ja.
3: En daarna lopen we verder. Hè, er is met training best wel heel veel mogelijk. En zeker wanneer een dier in een thuissituatie lekker relaxed is. Dan kan je prima trainen met een hond. En dan kan je daar ook nog heel ver mee komen. Ja.
0: Zo is dat, zo is
3: dus,
0: dat.
3: Ja, ik zou hem inderdaad niet bij een andere hond in huis plaatsen. Ja, katten is ook voor ons altijd een beetje lastig. We zien hier op de snuffeltuin dat hij niet echt op de katten reageert die op de afdeling zitten. Maar ja, een kat die wegloopt is voor iedereen wel een trigger om leuk achteraan te rennen. Ja.
0: Ik herken het. Ja, ja. Yvonne, mocht er nou iemand zitten te luisteren die denkt van hey, ik ben wel geïnteresseerd in Frummel of ik ben wel geïnteresseerd in Zapata. Hoe kan die persoon handelen?
3: Nou, voor Zapata, voor de katten sowieso, hebben we vrijblijvende inloop tussen 12 en 4. Dus mensen kunnen binnenlopen, zelf kennis maken met de katten. En als we denken, joh, dit is de juiste match, dan zou die meteen mee mogen. En hebben mensen interesse in Frummel, dan vragen we het liefst even om zoveel mogelijk op papier te zetten via de mail. Zodat we kunnen kijken, goh, is er een match? Zo ja, dan nodigen we de mensen uit voor een kennismaking. En dan nemen we daar ook even lekker even de tijd voor. En dan kom je misschien wat vaker langs. En als het dan allemaal goed gaat, dan volgt ook dan uiteindelijk de plaatsing.
0: Yes. Nou, houd hoofd koel. En ik hoop dat voor deze twee dieren ook een mooie thuis komt uiteindelijk. Yvonne, fijn weekend. En inderdaad, zoals Mika nu gaat zingen, relax and take it easy, hè?
3: Dat gaan we doen.
0: Oké,
3: okay.
0: Hoi.

0: Rebecca. Relax, take it easy. Nou, Ger, ga jij het ook een beetje rustig aan doen de komende uren?
1: Met dit weer wel. Ja, ja hoor.
0: Dacht ik. Hey, dankjewel voor vanochtend.
1: Ja, graag gedaan.
0: En een heel fijn weekend.
1: Ja, jij ook.
0: Yes. Zometeen na de klok van 12 uur is het weer tijd voor Anouk in de middag met Anouk zelf. En ik spreek je volgende week weer.

0: zomersheel in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de outletprijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op bad&body.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Zaterdag 20 juni organiseert Boerderijwinkel Hoorn weer de jaarlijkse Boerenerfmarkt. Struin langs de kraampjes terwijl de kinderen zich vermaken met verschillende activiteiten. Loop mee met de rondleidingen en ontdek alles over onze asperges en aardbeien. Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
7: Radio A en Hunze.
8: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
7: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
10: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
11: Dit is Radio AN Hunze.
12: Radio AN Hunze.
11: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
13: klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Oh, heerlijk hier, hè?
16: Ja, eindelijk even niks.
17: Het is echt nice.
18: Hola, le pongo dos cervezas.
19: Hola, señor. Sí, twee bier.
17: Van mij?
15: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
18: Por favor.
17: Proost. Proost.
20: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
21: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Radio Drenthe.
24: Anouk in de middag.
23: Met Anouk Middel.

0: Vrijdagmiddag met Anouk Middel.
1: De Mavericks, daar trapten we mee af met Dance the Night Away. Een hele goede middag, fijn dat je luistert. Ik hoop dat je lekker gekoeld luistert. Het is een warme dag vandaag. David, goedemiddag.
2: Hallo, hallo.
1: Wat heb je aan trouwens, Daaf?
2: Ik heb, en dit gebeurt zelden, maar ik heb een korte broek aan.
1: Oh, mag dat wel?
2: Nou, volgens mij mag het. Ik heb gisteren nog de huisregels van RTV Drenthe opgezocht.
1: Ja?
2: Want ik weet dat het niet zo heel lang geleden nog in de huisregels stond dat dat nou, eigenlijk niet mocht. Het werd wel gedoogd.
1: Ja.
2: Niemand maakt zich daar echt druk om. Maar volgens mij heeft het eruit gehaald. Dus ik ben niet illegaal bezig.
1: Hartstikke goed. Ja, er zijn in de... Oh, wacht even hoor. Want ik heb jouw microfoon nog niet openstaan.
3: Ja, ik maak een misselijke opmerking. Het is geen fraai gezicht dat je ernaast zit. Maar,
1: nee. Ja, maar gelukkig is dit radio. Dus dat
3: ja,
1: kan
3: dat
1: allemaal.
3: Wel, dat wel, ja.
1: Nee, want ik vraag dat omdat er inderdaad in verschillende bedrijven wel discussie heert over wat je aandoet dan met deze extreem warme dagen. En dat er inderdaad huisregels voor zijn. Ik ga zo meteen bellen. Wordt er nou gelachen?
3: Ja, ik denk, als je mij vandaag hebt zien lopen, dan ik wist niks van huisregels. Dus,
1: Nee, maar echt, Diane Broenekool uit mijn hoofd, die is daarin gespecialiseerd. Die is kledingadviseuse.
2: Misschien kan ze ook even wat zeggen over het foute Hawaii blouseje dat Robert aan heeft.
3: Ja,
1: nou ja, we gaan van haar horen wat je aan kan doen, mag doen, in welke functies ook. Wat heb jij trouwens? Korte broek aan nu ook, Robert, of niet?
3: Nee, ik heb een linnen pantalon van... dit is gewoon een dunne broek.
1: Oké. Okay.
3: De spiekerbroek die ik normaal aan heb, dat is te dik met dit soort temperaturen. Als boven de 30 graden is, dan sta ik mezelf toe om een Hawaii blouse te dragen.
1: Ja, want het maakt ook nog wel uit of je namelijk als bedrijf zijnde naar buiten moet treden. Of je dan met de blote benen naar diegene toe kan of niet. Maar goed, jouw knieën zijn bedekt.
3: Ja,
1: we
3: zeker.
1: Gaan het horen
3: ik
1: allemaal.
3: Ik was op keus.
1: Zo meteen. Wat gaan we nog meer allemaal doen? Nou, jij houdt het nieuws natuurlijk in de gaten, David.
2: Ja, inderdaad. En dat gaat natuurlijk ook een beetje over de hitte. Maar ook over boa's in Emmen.
1: Oké, ik ga zo meteen bellen, ook met Max Haukes. Max is natuurlijk ons groot tennistalent. Hè? Stond op Roland Garros onlangs, komt uit Sleen. En mag nu gewoon naar Wimbledon. Ik geloof dat komende maandag de kwalificatiewedstrijden zijn. Want hij moet zich eerst nog kwalificeren om daadwerkelijk op het hoofdtoernooi te verschijnen. Maar ik ga hem zo meteen even bellen. Want volgens mij staat hij op het punt om te vertrekken. Maar ik heb een afspraak, over 5 minuten kan ik hem bellen. En dat betekent dus...
0: Even buurten.
1: Dat we razendsnel een slinger aan die tombola moeten geven, Robert. Want waar gaan we heen vandaag?
3: Nou, ik wacht niet langer. Ik heb een muntje omdraaid en er komt een balletje. Dan moet ik even met de microfoon weg. Ja. Even kijken, het is groen met geel. Dat bent de lievelingskleur van David van der Spoel.
1: Oh.
3: En we maken hem los. Geen tijd te verliezen. En wat ziet erop? Waar gaan we naartoe? Waar gaat de rest van de middag zich afspelen? Westernes.
1: Westernes?
3: Oh, maar dat is heel leuk.
1: Westernes?
3: Ja, dat schurkt natuurlijk tegen M aan. En misschien dat ze het wel ziet als een soort wiek van M. Dat is Westernes, die zult eraan zo over denken. Het is een prachtig zanddorp, een brinkdorpie onder de rook van M. En ik weet zeker dat we daar wel wat beleven kunnen. Dus als je mij nou op de koffie hem wilt, uit Westernes komt en je hoort dit en je denkt, oh, maar we hebben wel een verhaal, we hebben wel wat te vertellen. Laat dat weten. En dan gaat David nu het telefoonnummer opnemen.
2: 0592-33-11-88.
3: Fantastisch. Nee, goh, die kan wel.
1: Ja, en vergeet deze niet. Want we hebben natuurlijk
3: opdracht.
1: Ook weer een opdracht voor jou verzonnen. Die je dus in Westernes... Oh ja, geef hem even door via David.
3: Ik heb geen zwembroek nodig.
1: Nee.
3: Oké. Okay.
1: Nee, toevallig niet vandaag.
3: Nou,
1: nee,
3: toe aan, dan helemaal goed.
1: Nee, laat je lekker verrassen. Jij stapt in de auto, je slingert de camera aan... zodat we jou kunnen volgen, ook op TV Drenthe. Woon jij in Westernes en heb je wat te vertellen over de buurt? Gebeurt er wat binnenkort? Nou, laat maar weten. Stuur maar even een appje 0592-33-11-88. Jij gaat voor ons Westernes ontdekken vandaag.
3: Zeker.
1: Nou, zie ik je zo weer.
3: En tot
1: weer.
3: Zo.
0: Anouk in de middag.
4: Radio Drenthe.

0: Kenny Staten en Young Hearts Run Free. Ja, we hebben echt een Drentse ster op de tennisbaan, hoor. Na Roland Garros mag Max Houkes uit Slee nu ook naar Wimbledon. Volgende week komt hij in Londen in actie tijdens de kwalificaties van het hoofdtoernooi. Max, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Ben je al onderweg?
1: Ik ben echt net aangekomen op de club, echt net 5 minuutjes.
0: Ja.
1: Dus vanmiddag gelijk trainen, dus ik ben heel benieuwd.
0: Maar op de club, dan ben jij in?
1: In Londen.
0: Ah, hoe was de reis?
1: Ja, heel goed hoor. Het is maar een uurtje vliegen natuurlijk, gisteravond. En we hebben een appartement op 10 minuten van de club. Dus dat is allemaal supergoed geregeld.
0: Ja, tof man. Wimbledon, had je dat ooit gedacht?
1: Ja, het was wel mijn droom toen ik op mijn 17e, 18e koos om proftennisser te worden. Maar dat het nu eindelijk werkelijkheid wordt, dat is wel echt heel gaaf.
0: Ja, want hoe oud ben je nu?
1: 25.
0: Ja, dat is een beste weg geweest ernaartoe.
1: Ja, het is een heleboel jaren werken en zwoegen en ups en downs. Maar ik ben blij dat ik er nu sta. En er is nog veel meer mogelijk. Dus we gaan weer voor meer, zeg maar.
0: Oh, wat goed om te horen, Max. Ik had het net met een collega van mij over. Ik kan me niet herinneren dat wij in Drenthe in Wimbledon hebben gehad. Is dat zo?
1: Poeh. Daar vraag je me wat.
0: Weet je ook niet zo, hè?
1: Durf ik niet te zeggen. Nee. Durf ik niet te zeggen.
0: Richard Kruijten, ik woon niet in Drenthe.
1: Nee, klopt.
0: Oh man, ik ben nu al trots. Dus dat vooropgesteld. Hey, jij hebt net Roland Garros achter de rug. Dat was natuurlijk ook al een hele grote voor je. Als je daarna terugkijkt, hoe is dat voor jou gegaan?
1: Ja, natuurlijk wil je winnen. Je eerste slam, of ja, eigenlijk elke wedstrijd wil je winnen. Maar ja, de hele ervaring en wat het nog weer extra heeft losgemaakt bij mij. Het heeft toch weer iets extra's losgemaakt qua motivatie. Of dat ik dacht van wow, dit is wel echt heel gaaf. En hier wil ik nog meer, of nog vaker komen. Hier wil ik me echt vestigen tussen deze jongens.
0: Ja.
1: Dus dat is wel heel positief. En natuurlijk was het vervelend dat ik kramp kreeg en dat ik niet heb gewonnen. En nou ja, hoe het allemaal was gegaan met de regels. Maar dat is een lang verhaal. Alleen, qua niveau gaat het steeds beter. Ik merk dat ik nog lang niet aan mijn plafond zit. Dus ik hoop dat het zo doorgaat.
0: Dat is een goed teken. Waar kwam die kramp door?
1: Ja, het is de wedstrijd voor mij, die was bijna klaar. Dus ik was helemaal opgewarmd en ready en volle adrenaline om een debuut te maken.
0: Mm-hmm.
1: Maar toen draaide de wedstrijd nog om, heb ik nog 1,5 uur gewacht. Toen was ik weer helemaal opgewarmd en ready om de baan op te gaan. Toen stond ik in een tunnel om de baan op te gaan, toen ging het regenen. Toen had ik weer een uur ertussen zitten en toen voor de derde keer deed ik warming up en toen mocht ik wel de baan op. Maar waarschijnlijk in mijn onderbewustzijn heeft die spanning al in mijn spieren gezeten al die tijd. Want ik voelde al bij 2-1, 2-2 lichte tikjes. En dat heb ik, dat kan niet met uitdroging te maken hebben. En ik heb nog een bloedtest gedaan om te kijken van mis ik nog bepaalde stofjes. Ik wilde gewoon alles uitsluiten, maar dat zag er allemaal goed uit. Dus waarschijnlijk is het nu gewoon weer een stukje ervaring die ik in mijn rugzak heb.
0: Ja.
1: En ik weet dat ik fit ben, dus dat moet goed komen.
0: Goed om te horen, Max. Hey, hoe ziet het er nou uit? Want eerste kwalificatiewedstrijden, hoe gaat dat?
1: Maandag is de eerste ronde van de kwalificatie. Daar doen zeg maar de beste nummers 100 tot 240 mee, ongeveer, van de wereld. En woensdag is de tweede ronde van de kwalificatie. En donderdag is de laatste ronde van de kwalificatie. Dus als je 3 rondes wint, kom je in het hoofdtoernooi. En dan kan je bijvoorbeeld gasten als Jannik Sinner, Lotte of Alexander Zverev, dan kom je echt bij de grote jongens.
0: En daar gaan we voor, Max.
1: En nog wel een leuk dingetje is, de laatste ronde kwalificatie is ook best of 5. Dus dat gaat om 3 gewonnen sets, niet om 2 gewonnen sets.
0: Oh, lekker. Hey, jij bent eigenlijk, heb je altijd wel aangegeven, meer een gravelman, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, en nou staat Wimbledon eraan te komen. Wat verwacht je?
1: Ik moet zeggen, ik heb 2 weken geleden bij de Libema Open in Rosmalen gespeeld. Dat ging best oké.
0: Ja.
1: En ik heb nu ook al een paar dagen weer op gras getraind. En ik heb nu nog 3 hele dagen om te trainen. Dus ik weet dat het voor mij aanpassen is. En dat het niet mijn beste ondergrond waarschijnlijk zou zijn. Maar goed, ja, ik ga er alles aan doen om zo goed voorbereid mogelijk aan de start te verschijnen maandag.
0: Ja, uiteraard. Je voelt je fit, de condities zijn goed. Wanneer ben je tevreden?
1: Ja, ik ga het echt ronde voor ronde bekijken. Dus ik zou heel graag in ieder geval een rondje willen winnen op een Grand Slam. En ja, als je één rondje wint, dan is een tweede ronde dus ook mogelijk. En dan stap voor stap zal ik verder gaan kijken.
0: En wij volgen jou stap voor stap. Max, ontzettend veel succes vanuit Assen. Dank je wel.
1: Yes, bedankt.

0: Radio Drenthe. Westen Ends, dat balletje rolde uit de tombola zo pas. En dat betekent dus dat Rob het even gaat buurten vanmiddag en Westen Ends gaat ontdekken. Ja, en we zeiden al, wij hebben echt alle plaatsen, geruchten en streken in die tombola gegooid. Want Westen Ends is niet gek groot, David.
1: Nee, het is heel klein. 180 inwoners volgens de eigen website.
0: Ja.
1: Dus dat is niet zo heel veel, inderdaad. En het schijnt ook dat het tegenwoordig steeds meer wordt gezien als een wijk van Emmen dan als een zelfstandig dorpje.
0: Ja.
1: Maar toch, er is genoeg te beleven, want er staat ook een hunebed en volgens mij nog wat rijksmonumenten. Dus genoeg te zien voor Robert.
0: Nou, ik ga even kijken, want Robert is inmiddels rijdende. Robert, hoor je mij? Hoe laat ben je ongeveer in Westen Ends?
2: Nou ja, ik ben net vertrokken, dus met een dik half uur.
0: Oké, okay, dan hoor ik je dan weer. Tot dan.
2: Nou,
0: doei, doei.
2: Willen jullie de toeristische route of de zo snel mogelijk?
0: Toeristisch graag.

0: Man, man, man. Ik heb het voorjaar weer in de bol en wil de bloemetjes weer buiten zetten. Voor goede kwaliteit bloemen en planten ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Wat een keuze. Mijn handen beginnen nu al te jeuken. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: In Hogeveen.
3: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
2: Half 1 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, David van der Spoel.
5: Goedemiddag. Het lijkt erop dat BOA's in de gemeente Emmen voorlopig geen korte wapenstok krijgen. De gemeente Emmen had daarvoor een aanvraag gedaan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Maar die vindt dat de gemeente dat niet goed heeft onderbouwd. Dat de politie kampt met capaciteitsproblemen is volgens het ministerie geen reden om BOA's extra geweldsmiddelen te geven. De afwijzing is nog niet definitief. De gemeente kan binnen 2 weken reageren en daarna neemt het ministerie een besluit. Bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zijn vorig jaar meer meldingen binnengekomen over dieren in de hitte. De meeste meldingen gingen over dieren in een weiland zonder schaduw. Volgens de wet zijn diereneigenaren verplicht om dieren te beschermen tegen extreem weer, waaronder hitte. Maar dat gebeurt niet altijd. Als dieren te lang in de zon staan, kunnen ze last krijgen van hittestress. En voor het eerst sinds 20 mei heeft geen enkele asielzoeker de nacht doorgebracht in een noodopvang. Dat meldt het Rode Kruis vanuit Westerbork, waar de opvang tot en met komende maandag is gehuisvest. Zowel het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers als het Rode Kruis heeft geen verklaring voor de afname. In de nacht van woensdag op donderdag sliepen nog 29 mensen in een sporthal in Westerbork. Vanaf komende maandag is de noodopvang voor een week gevestigd in Zwolle. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
2: David, dank je wel. Gaan we gauw naar onze weerman Roland van der Zwaag. Een hele goede middag, Roland.
6: Goedemiddag, Anouk.
2: Nou, wat kunnen we allemaal verwachten?
6: Nou, dat we zomaar spontaan door de best wel roerige atmosfeer, er zit veel energie in de lucht, is er zomaar spontaan en losse buien overgetrokken in Zuidwolde en de wijk. Die hebben een fikse bui gehad. Maar goed, het is allemaal wat millimeters betreft nog niet zo heel veel. Het was wel even een aankondiging dat de atmosfeer wat gaat doen. Op dit moment is het mijn blik in ieder geval gericht op het noordwestelijk deel van Frankrijk. Eigenlijk ook het westelijke deel en middelijk deel van België. Daar zouden dan later vanmiddag de eerste onweersbuien moeten ontstaan. En met een zuidelijke stroming zouden die dan noordwaarts moeten trekken. Voorlopig is het allemaal droog. Voorlopig is het allemaal strak blauw. Zo goed als strak blauw. Ik zie een paar onstabiele wolken, maar dat is allemaal niet veel. En de temperatuur die is al opgelopen naar 28 graden. Vanmiddag gaat het echt tropisch warm worden, hoor. Dan wordt het echt wel ruim 32 graden. Misschien met de enige stadseffect Hogeveen. En misschien kan het daar net aan 33 graden worden. Drukkend warm, hoge luchtvochtigheid, dauwpunten. Dat is zeg maar de mate van de hoeveelheid vocht in de lucht, die zitten rond de 20 graden. Dat is echt benauwd. Nou, we krijgen vanmiddag wel een zuchtje wind erbij. Die is nu al opgestoken. Dat wordt een matige bries uit het zuiden. Windkracht 3. Dus eigenlijk voor de watersporters, voor mensen die nog even naar buiten willen gaan, tot waarschijnlijk halverwege de avond is er niks aan de hand.
2: Want dan gaat het los halverwege de avond?
6: Dan gaan de lijnen van gelijke luchtdruk gaan dan uit elkaar. Dan komt er een storing op hoogte, gaat overtrekken. Ik verwacht eigenlijk geconcentreerde buien. Dat zijn complexen die aaneengesloten zijn. Die komen dan over. Waarschijnlijk krijgen we daar wel een paar stevige buien van mee. Het kan zijn dat het actief wordt. En dat betekent dus dat er een paar onweersbuien kunnen ontstaan. Met in één keer, als die koude lucht naar beneden dendert, windvlagen tussen de 65 en 75 kilometer per uur. Nou, of het echt gaat hozen. Dat weet ik dan aan het begin van de avond. Dus om 5:30 met het weerpraatje zal ik daar meer over vertellen. In ieder geval weet ik wel dat komende nacht een plaknacht wordt. Met ongeveer 19 graden als laagste temperatuur. Dan zijn de buien weggetrokken. Morgenochtend is er niks aan de hand. Nog steeds een beetje benauwde warmte. Veel zonneschijn. Dan ontstaan er wat wolken zo rond de middag. Als die wind naar het westen gaat draaien. 8, 29 graden morgen. In een namiddag heerlijke, koele noordwestelijke wind. Met volop zon nog erbij. Dus een prachtige avond. Net als vanavond. Vanavond voor de hitteliefhebbers een mooie avond. vanavond tot een uur of 9. En morgenavond voor de mensen die van wat gematigde warmte houden met zon. Dat is dan voor morgenavond. En als we verder kijken naar de vooruitzichten. Zondag, maandag, dinsdag op de meeste plaatsen hou ik het droog. Flink wat zonneschijn en ongeveer 6, 27 graden. Met na het weekend weer oplopende temperaturen richting de tropische waarde op dinsdag.
7: Jemig. Ja. Dankjewel Rolandus. Goed weekend.
6: Jo, hoi.
7: Ja, wat kan je en mag je eigenlijk aan met dit warme weer naar je werk? Dat hoor je zo.
8: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
8: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Ik heb mensen buikpijn.
12: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
13: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
12: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
13: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.

0: weer de tijd van het witte goud.
1: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
0: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
1: Oh, lekker.
0: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
1: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Boston van Stella Lefty op Radio Drenthe. Nieuws van de redactie, David van der Spoel.
1: Ja, inderdaad. De zaak rondom de kunstroof in het Drents Museum is juridisch gezien helemaal afgerond. Want zojuist is bekend geworden dat zowel de drie daders als het Openbaar Ministerie niet in beroep gaan. En dat betekent dat Jan B., Douglas Chesley W. en Bernard Z. alle drie 47 maanden de cel ingaan voor het stelen van die gouden helm en drie armbanden uit het Drents Museum.
0: Je leest er alles op onze site rtvdrenthe.nl. David, dank je. Ja, die discussie die laait weer op, hoor, met deze temperaturen. Wat doe ik aan vandaag? En dan helemaal, wat doe ik aan naar het werk vandaag? Nou, gelukkig is daar kledingadviseur Dianne Bruinekool van Perfect Outfit in Eelde. Dianne, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Mag ik vragen allereerst wat jij aan hebt?
2: Ik heb een shirt aan, een soort katoenen t-shirt met... Ja, gewoon een mouwtje en een lekkere linnen broek.
0: Een linnen lange broek?
2: Ik heb nu thuis inderdaad een hele luchtige broek aan, want ik moet ook zo weer weg.
0: Heb je zelf wel eens een korte broek aan het werk of niet?
2: Ja, nou, het zijn het meer Bermuda-achtige broeken. Niet een hele sportieve, blote versie.
0: Ja.
2: Want dat, dat is dan eigenlijk... Je mag zeker wel wat korts aan.
0: Ja.
2: Niet te bloot. Dus eigenlijk waar te voor staat is minder netjes voor op het werk. Helemaal als je met klanten werkt.
0: Ja, want met 30 plus temperaturen, dan hoor je dat echt wel weer om je heen. Oh, wat moet ik nou aan dan? Om het een beetje representatief te maken. En David, mijn collega, die kaart het net ook al aan. Wij hebben echt een handboek hier bij RTV Drenthe waar kledingadviezen in staan. Is dat zo? Hebben alle bedrijven, grotere bedrijven, dat daarover nagedacht en hebben dat zwart op wit vastgesteld?
2: Nou, elk bedrijf mag dat inderdaad zelf organiseren. Alleen, je hebt natuurlijk wel wat kledingetiketten. Dus als je wat formeler moet zijn in klantencontact, bepaalde functies hebt. Dan is het wel gewenst om toch netjes en representatief op het werk te verschijnen.
0: Maar met netjes versta jij geen blote knieën?
2: Ja. Het is een beetje zo'n kantelpunt. Het ligt er ook aan waar voel je jezelf nog goed bij. En ik vind wel dat je een rok op de knie aan kan. Alleen dan weer niet met hele blote teenslippers. Gewoon een instappertje. Of waardoor dat wel weer bedekt is. En dat geldt natuurlijk ook voor de heren. Die hebben dan niet snel een korte broek aan of een te bloot iets. Die houden het meestal gewoon bij een mooie pantalon of een chino-achtige broek. Ja.
0: Maar kan jij beroepen... neem ons nou bijvoorbeeld. Hè? Gewoon hier bij RTV Drenthe. Wat zou jij adviseren dan?
2: Jullie zijn waarschijnlijk ook een stukje op beeld zo af en toe. Ik zou inderdaad gewoon een luchtige outfit aandoen. En dat kan ook voor een dame een leuke jumpsuit zijn. En dan mag het zeker tot op de knie. Alleen niet een spaghetti hemdje of te weinig. Te veel bloot is eigenlijk, denk ik, meer de regel. En dat je gewoon een mooie combinatie aandoet. En waar je ook gewoon mooi naar voren komt.
0: Waar je jezelf dan prettig bij voelt. En ook waar degene die naar je kijkt zich het prettigst bij voelt. Hè? Maar helemaal in een strandoutfit, dat kan eigenlijk nergens.
2: Nee, dat zou ik niet doen.
0: Nee. Oké, nou weten we dat ook weer. Dankjewel, Dianne. Doei, doei.
2: Oké.

0: lekker zomerse muziekje hoor. Michel Delpech,
1: Even Buurten.
0: Pour een vlucht. Dat is lekker tourweer, of niet, Robert?
2: Ja, heerlijk. Ik durf alleen het raam niet los te doen. Want dan waren met allerlei papieren van uw auto naar boeten toe. Maar met de airco is het goed te doen.
0: Ja, ik dacht, je haren die wapperen dan zo lekker in de wind. Hé, onderweg naar Westerlands. Ik moet je helaas teleurstellen. Ik heb nog geen telefoontje gehad.
2: Oh, maar dat geeft niks. De middag is nog lang niet om en wij zijn vrij zelfstandig. Dus ik red me dat behoorlijk in Westernes. Want een keer een mooi verhaal dat ik door Westernes heen reed in een RTV Drenthe wagen. En dat er een man mee dat stoppen maande. Een old boertie en die was in de tuin bezig. En die zegt van, oh je bent die fut. Nee zeker. Ik zeg, nou, ik kom hier gewoon eigenlijk door Westernes heen rijden. Verder nog niks. Hij zegt, oh nee, omdat het... Er wordt een wietkwekerij wat erop rolt, daar en daar. Dus ik zei, oh, maar dan gaan we hem kijken. En nog voordat er verder iemand bij was, de politie die was er pas net... stonden wij er ook al met de RTV Drenthe bus. En ja, zo giet dat dan, hè, van mond tot mond reclame. In dit geval in negatieve zin.
0: Ja.
2: En ook de politie die snapte niks van hoe het kon dat wij er al zo snel bij waren.
0: Nee.
2: Nou, dan wel te danken aan die man uit Westernes die dat toen tipte.
0: Ja, mooi. Nou, hoeveel boerderijen staan er? En daar is dus één wietkwekerij van David.
3: Ja.
2: Ja, dat is zo'n pand net buiten Westernes. Als er straks de nieuwsberichten voorlezen worden van Westernes, dan ziet hij daar dik wel eens tussen. Want zoveel gebeurt er dan niet. Wat een nieuws haalde, dat is maar goed ook. Maar dat is vast niet berichten.
0: Oeh. Je gaat wel een tunnel door, geloof ik, of niet? We hebben een hele slechte lijn nu. Waar rij jij?
2: Oh, nou, dat komt bij Orvelte. Nou ja, terug naar de tijd. Wifi uit 1850.
0: Ja, ja. Nee, en wat zeg je aan Tom? Tom, als je dat nog een beetje kan lezen, hoe laat ben je er ongeveer?
2: Oh, ik rijd nooit eigenlijk op de navigatie. Dus...
0: Oh. Hele slechte verbinding daar. Ja, maar bij Orvelte, dat is echt niet te doen inderdaad.
3: Nee,
0: dat is helemaal geen contact, ja. Ja, sorry Robert, we krijgen bijna niks mee meer van wat jij te zeggen hebt. Rijd vooral voorzichtig door, en, want het is ook alweer bijna 1 uur. Dan nemen we na 1 uur wel weer contact met je op. Is dat oké?
2: Dat is helemaal
0: oké. Ik neem dat aan dat dat oké is. Oké. Hey David, en dan duik jij in het laatste nieuws van Westernes. Nou, ja. Robert die kaartte net al die wietplantage aan. Zullen we daar straks op terugkomen?
3: Ja, gaan we
0: of
3: doen.
0: Of ben je ondertussen al wat aan het googelen?
3: Nee, we gaan even zoeken.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, Westernes, dat is de opdracht van vandaag. Gaan we ontdekken. Blijf Radio Drenthe luisteren. Klik TV Drenthe anders ook even aan. Dan krijg je de beelden erbij. Woon jij in Westernes? En vind je het leuk om Robert even op de koffie te hebben, bel ons dan even. Dan regelen we wat. 0592 33 11 88.

0: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Besttime Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
1: Voordeeluitjes.nl.
2: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
1: Voordeeluitjes.nl.
3: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
5: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
7: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
8: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. En er worden zware onweersbuien verwacht met kans
10: Radio
9: overlast.
10: A en Hunze.
11: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
10: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. Er worden zware onweersbuien verwacht met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
13: Dit is Radio AN Hunze.
14: Radio AN Hunze.
13: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
15: Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
16: Odido. Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
16: Beren goed, thanks bo!
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: En actie olifant!
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Ontdek ook de beste Vaderdagdeals op socialdeal.nl.
19: Radio 1.
20: Anouk in de middag.
19: Met Anouk Middel.

0: muziek. De redactie heeft goed zijn best gedaan, toch? Vamos a la playa op Radio Drenthe. Het is even over één.
1: Even buurten.
0: Wij gaan buurten in Westernes vandaag. Robert is onderweg naar Westernes. Want ja, we hebben een tombola gevuld hier in de studio met allemaal plaatsen, buurten, gehuchten, streekjes van Drenthe. Echt een mega volle tombola. Die wordt al wel wat leger, want we zijn al wel langer bezig dat we iedere vrijdag daar een balletje uit laten rollen. Ja, Westernes, we hadden net contact met Robert. Het duurde nog wel even voordat hij er was, vertelde hij. En hij vertelde toen ook een verhaal dat hij ooit eens door Westernes reed. En dat hij toen terloops iemand sprak. En dat er op dat moment een hennepkwekerij of een wietplantage werd opgedoekt. En dat ze nog voordat de politie arriveerde daar waren, als RTV Drenthe zijnde. Toen dachten we, hey, zou dat het laatste nieuws zijn geweest dat wij hebben gemeld uit Westernes? Jij bent er even ingedoken, David. Was dat zo of niet?
2: Ja, nee, het is bij lange na niet het laatste nieuws. Maar het is wel grappig, want het is gisteren, dus op één dag na, ja? Precies 5 jaar geleden.
0: Ach, ja. Dat verhaal wat Robert net vertelde.
2: Ja, inderdaad. Okay. Toen is de politie in Emmen op een ondergrondse hennepplantage met zeker 600 plantjes gestuit. En de man die daar, de eigenaar van die woning, die verhuurde dat pand. En die wist naar eigen zeggen van niks. Dus dat was een beetje een raar verhaal. Maar ja, goed speurwerk van onze Robert Oosting.
0: Jazeker. Hey, maar wat is dan wel daadwerkelijk het allerlaatste nieuws dat wij gemeld hebben bij RTV Drenthe over Westernes?
2: Nou, de laatste jaren eigenlijk gaat het vaak over een windpark dat al dan niet daar aan de N34 bij Emmen moet komen te staan. En daar hebben ze natuurlijk in Westernes, wat daar ook vlakbij ligt, mee te maken. Want dat is zo'n beetje hun achtertuin. Ja, nou, voorlopig gaan die plannen niet door, want tot 2031 staat dat plan in de ijskast.
0: Oké. Okay. Nou ja, misschien kan Robert daar ook nog wat over vinden voor zijn tegenstanders in Westernes. Hij arriveert, ik denk, met een minuut of... Nou, ik kan hem misschien wel even vragen, want wij zien de beelden op TV Drenthe. En als het goed is, heb ik ook contact met Robert. Robert, goedemiddag, hoor je mij toevallig?
3: Ja, goedemiddag. Ja. Ik lust er vrolijk met me wat jullie allemaal aan het palaveren bent.
0: Ja, waar ben jij? Ben jij al een beetje dichtbij?
3: Ja, het mag nog niet heel lang meer duren. Ik crosske nou de Noordsleen en we gaan hier links. En dan is dit de Emmerstraat. En nou, je gelooft het niet, maar die komt dwars door Westernes. Het was ook deze straat waar de boerderij aan lag in Westernes zelf, waar die man stond die mij tipte dat de politie bezig was met het leeghalen van een drugspand. Dus misschien ziet er nog altijd wel aan de straat als het nou precies 5 jaar en een dag later is. Zo mooi wezen dat we hem nog even kunnen spreken.
0: Wij gaan Westernes ontdekken. Of wij, ja, wij vanuit de studio en jij daadwerkelijk. En je laat ons meegenieten. We hebben zometeen weer contact. Na André Hazes, een zomer.

0: Emily Harris, you never can tell.
1: Even buurten.
0: Westernes, hij is er geloof ik, onze Robert. We gaan zo meteen even contact met hem zoeken. En dan kan hij ook die envelop openmaken met een opdracht erin die hij moet voldoen in Westernes. Klein dorpje, we zeiden het al tegen elkaar. Het laatste nieuws uit Westernes heb je al voorgelezen met die windmolenparken daar. En we hebben geen bekende Nederlanders, bekende Drenten echt kunnen ontdekken in Westernes.
2: Nee.
0: Maar we hadden onderling wel een discussie over. Maar dat hebben we eerder gehad met buurten en gehuchten. Of er daadwerkelijk ook een locatie Westernes is. Als je ergens een brief naartoe schrijft, zoiets.
2: Ja, ik weet niet meer precies om welk dorpje dat ging. Maar er was inderdaad iemand anders. Die woonde ook in een dorpje onder de rook van Emmen of Coevorden, was dat volgens mij.
0: Ja.
2: En dat hoorde dan bij Coevorden, maar eigenlijk als je daar woont, dan zeg je ik kom uit van het dorpje, zeg maar. Alleen ja, als je dan de postcode opzoekt op Google, dan staat daar de plaats Coevorden of Emmen bij in dit geval. Ja.
0: Ik vraag me af dus of mensen die in Westernes wonen echt zeggen nee, ik kom van Westernes, of zeggen nee, bij Emmen, Westernes. Ja, ik heb echt geen idee. Bel me naar de studio 0592-3311-88 als je mee wilt praten hierover. Of schiet Robert even aan als je er woont. Robert die staat momenteel midden in Westernes, als ik het goed heb. We gaan zo meteen met hem schakelen. Eerst Laszlo Buring op Radio 3.

0: uit Eelde. Laszlo Buring hit the road.
1: Even buurten.
0: Hij is gearriveerd in Westernes. En Robert, ben je onderweg ook tenten tegengekomen?
2: Tenten?
0: Grote witte tenten?
2: Nou begin ik mezelf achter de oren te krabben. Had ik dat moeten zien? En zo ja, waar?
0: Jans die belde net naar de studio. Jans die zei, vraag even aan Robert of die tenten onderweg is tegengekomen. Want er wordt getrouwd vanmiddag.
2: Westernes is nogal wat toegangswegen, dus. Oh, er wordt getrouwd hier in Westernes. Nou, misschien dat we nog wel langs een uitnodiging kregen. En dat we nog even langs kunnen bij die trouwerij. Ik heb nog niks zien. En ik denk ook dat ik, als ik wat in mijn ogen had zien. Want wij reden heel rustig, we hielden ons aan de snelheid. Met de ogen als having op de omgeving. Dus als wij tenten dan zien, dan houden we dat vast zien. Maar goed, de middag is nog niet om mijn hoek. We Bertie nog tot 3 uur en ik spiek even op mijn klok. Dat is nog een hele dikke 1,5 uur. Dus wellicht dat we nog ergens een gebakje eten kunt. Of het bruidspaar kunt feliciteren. Maar goed, we staan inmiddels midden op de brink van Westernes. En ik heb die opdracht nog niet mee in de buurt brand. En die zullen we eens even lostrekken. Voor de mensen die de televisie erbij hebben staan, die kunt het zien. Het is gesield, het is geen deurgestoken. God, ik heb werkelijk geen idee wat erop staat. En ik blijf ook maar even benadrukken dat het hele tombola-spektakel van nu de studio, dat is ook allemaal echt. Hè? Die wordt een boel bedonderd waarbij je staat met radio en televisie. Dingen die in scène gezet werden. Maar dit programma, jongens, is hartstikke echt. Het is allemaal spontaan en op de bondenvooi. En dat gezegd hebbende, heb ik de opdracht uit de envelop. Nou, daar komt hij. Zoek het koelste, COOLSTE, het koelste plekje in de plaats waar je nu bent. Succes! Nou, ik denk dat de brink onder de boom waar we nou staan een hele goede toevoeging is. Maar misschien kan het nog wel veel koeler. Ik weet het niet. Ik zie er trouwens een man zitten onder een rietgedekte parasol. We zullen even kijken of die met ons praten wil. Het is natuurlijk live en dan zal hij hem spieken. Hoi! Mag ik wat vragen? Je bent lekker in verkoeling aan het zoeken hier.
3: Sorry, ik ben Nederlander, pitje in Baratin. Ik ben...
2: Engels? English better?
3: Pitje, English, Nederlander. Ik ben Syrië.
2: Syrië? Which language do you speak in Syrië? Syriës? Arabic?
3: Syriës, Arabic... Harab, harab. Oké.
2: Okay. Nou, dat wordt ingewikkeld. Have a nice day. Enjoy your beer and here in the shade.
3: Twee jaar ik ben in Nederland. Nederland, okay. Goed, mooi.
2: Mooi?
3: Ja.
2: Lekker fietsen?
3: Lekker fietsen, daar fietsen.
2: Ja, ik zie het, ja. Nou, dit is een meneer die...

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja, ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl. Bijna 1:30. Het nieuws uit Drenthe, David van der Spoel.
6: Goedemiddag. De zaak rondom de kunstroof in het Drents Museum is juridisch helemaal afgerond. Zowel de drie daders als het Openbaar Ministerie gaan niet in hoger beroep. Eerder deze maand werden Jan B., Douglas Chesley W.

0: Bernard Z. tot 47 maanden veroordeeld. Bernard Z. sloot als enige geen deal met het OM, maar kreeg toch dezelfde straf. Hij heeft altijd ontkend tijdens de roof in het museum te zijn geweest. Toch gaat hij niet in hoger beroep. Volgens zijn advocaat had Z. last van alle spanningen en aandacht voor de zaak en wil hij het graag afsluiten. Het lijkt erop dat BOA's in de gemeente Emmen voorlopig geen korte wapenstok krijgen. De gemeente Emmen had daarvoor een aanvraag gedaan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, maar die vindt dat de gemeente dat niet goed heeft onderbouwd. Dat de politie kampt met capaciteitsproblemen is volgens het ministerie geen reden om BOA's extra geweldsmiddelen te geven. De afwijzing is nog niet definitief. De gemeente kan binnen 2 weken reageren en daarna neemt het ministerie een besluit. Bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zijn vorig jaar meer meldingen binnengekomen over dieren in de hitte. De meeste meldingen gingen over dieren die in een weiland staan zonder schaduw. Volgens de wet zijn diereneigenaren verplicht om dieren te beschermen tegen extreem weer, waaronder ook hitte. Maar dat gebeurt niet altijd. Als dieren te lang in de zon staan, kunnen ze last krijgen van hittestress. En een bijzonder tafereel op het Vlonderpad door het Grolloerveen, daar is een camper vast komen te zitten. De kampeerders hadden een verkeerde afslag genomen en kwamen op het Vlonderpad terecht. Daar zakte de camper door de planken heen. Hoe de camper daar weg kan worden gehaald is nog niet duidelijk. De kampeerders hebben een boete gekregen. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook de app.
1: David, dankjewel. Heb ik het weer nog van Roland van der Zwaag?
2: Onder een blakende zon is het vanmiddag tropisch heet met 32 max onder een 30 graden. Nou, daar staat weinig wind, een zwakke wind tot hooguit matige wind uit het zuiden. De onweersbuien die zijn in de maak, maar die komen pas vanaf halverwege de avond. Dan vanuit het zuiden onder een stevige opgeleide regen- en onweersbuien. Mogelijk met zware windstoten en een kleine kans ook op hagel.
1: Wat is het coolste plekje van Westernes, hoor je zo?
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.

0: Irene Cara en Flashdance. Ja, jij vertelde het net, maar mijn oog viel er ook op. Als je naar de site gaat, rtvdrenthe.nl, of als je nu even TV Drenthe aanklikt, dan zie je die foto van die camper. Jij vertelde het net. Wat is er gebeurd daar bij Grolloveen?
1: Ja, die heeft een nogal verkeerde afslag genomen en is toen op een vlonderpad terechtgekomen. Maar blijkbaar niet gedacht van, dit is niet goed, ik ga terug. Maar doorgereden en nu staat die camper dus vast op een vlonderpad dat half is afgebroken. Als je de tv aan hebt, dan zie je de foto erbij. Ja, die camper is half weggezakt in die vlonder. En ja, zie hem daar maar eens weg te krijgen. Want dat is natuurlijk allemaal moerasgrond daaronder.
0: Ja.
1: Daar kom je niet zomaar met een hijskraan.
0: Nee, het is ook gewoon een wandel- en fietspad.
1: Ja.
0: Dus ja.
1: Ik denk dat voorlopig even niet gaat. Hè.
0: Nee, oké, wij komen daarop terug nog. En het hele verhaal vind je trouwens op onze site, rtvdrenthe.nl. Daar vind je ook een hitteblog. We houden ook allemaal dingen bij wat er bij ons in de provincie gebeurt. Allemaal maatregelen die genomen worden, rondleidingen die niet doorgaan, varkens die worden ingesmeerd. Je leest het allemaal op onze site.

Boys en Wouldn't It Be Nice. Nou, hij is er. Hij heeft zich gemeld in Westernes. En we hebben ook beelden erbij. Maar ik hoor hem alleen niet. Dus de verbinding is wat lastig te maken. Met onze Robert in Westernes vandaag. We gaan alles maar aan elkaar knopen. En hopen zo meteen contact te zoeken.

0: Collins op Radio Drenthe. 2:10. Het is gelukt.
1: Even buurten.
0: We hebben contact met Robert. Robert, waar sta jij precies?
2: Nou, ik ben echt nog geen sier opgeschoten. Wij staan nog altijd op de brink van Westernes. En dat is niet helemaal onopgemerkt gebleven. Want naast mij is die inmiddels Jan Jacob, die met de auto ook de brink op kwam stoem. Had niks met die snelheid te maken, maar het is gewoon dreug. En jij begon al te lachen, want jij zegt, nou, ik heb wat, dat moet wereldkundig gemaakt worden.
3: Precies. Wij hebben morgen van de korfbalvereniging Schoonoord en SDO het 100-jarig jubileumfeest. Wordt uitbundig uitgepakt. Eerst middags voor de jeugd. Allerlei activiteiten bij ons op het korfbalveld. En morgenavond in de feesttent. Met onder andere de Mouflons. Yeah. En ik zou zeggen, er zijn nog zelfs kaarten beschikbaar voor morgenavond. Dus iedereen is in principe welkom die ons een warm hart toedraagt.
2: En wat is dat voor een korfbalvereniging?
3: Ja, het is een hele familiaire korfbalvereniging. Dus inderdaad met heel veel oud-leden die terugkomen en gelukkig weer proberen te gaan korfballen. Ja. En we zijn gewoon een hele gezellige vereniging. Gezelligheid staat eigenlijk boven de teamprestaties, zou ik bijna zeggen.
2: Ja. Nou, dan wat presteren? Of
3: ja,
2: gewoon,
3: zeker. Nee, onze selectie is dit jaar zowel in de zaal als op het veld kampioen geworden. Dus we gaan een klasse hoger. Dus hoge verwachtingen ook voor het nieuwe seizoen.
2: Je komt zelf vanuit Groningenland te horen aan het accent. Je woont nou in M, maar je korfbalt in Schoonoord.
3: Ik korfbal al wel 30 jaar in Schoonoord.
2: Is die vereniging zo goed dan?
3: Ja, nou ja, het, ook een vereniging waar wij dachten als gezin dat bij ons ging passen. Ja. Dus zo zijn we in Schoonoord terechtgekomen.
2: Ik zit helemaal niet in de korfballerij, hoor. Maar heeft M zelf geen korfbalvereniging?
3: M heeft zelf ook een korfbalvereniging. En die hebben ons uiteraard nog wel eens benaderd of we niet de overstap wilden maken naar Emmen. Maar ja, we voelden ons zo verbonden met de vereniging. We zeiden, nee, we blijven lekker bij SDO en Schoonoord.
2: En de Emmer Korfbalvereniging, daar vind je een beetje een verrader nou?
3: Nee, dat is ondertussen wel geaccepteerd.
2: Ja, hè? Ja. Hey, hoe zoek jij met deze warme dagen, Jan-Jacob, verkoeling op?
3: Nou, in de auto natuurlijk met de airco. En thuis de boel dicht houden, zou ik bijna zeggen. En lekker als hier onder de bomen gaan staan. Dat
2: is hier goed te doen, hè? Lekker in de wind.
3: Hier heel lekker.
2: Ja, precies. Maar wees natuurlijk het coolste plekje van Westernes. Wat zullen dat wezen? Heb je nog tips voor Roes?
3: Ja, dit zou ik bijna zeggen. Maar voor de rest ben ik hier niet zo bekend dat ik jou echt een goede tip kan geven.
2: Je kwam hier gewoon puur erin rieden en zag ons staan.
3: Ja, ik zag jullie staan en ik denk, ik ga even de vereniging promoten.
2: Ja, nou dat deed dan. Maar de kostbare zendtijd van Westernes schiet het allemaal af. Helaas, dan moeten we weer na 3 uur verder om dat allemaal weer goed te maken. Het drama. Als er trouwens Westernessers bent die dit hoort, meld je dan even, want wij willen Geert met je praten. Niet dat we niet met Schoonhoorns praten wilden, nee, hoor. Okay. Dat komt misschien een andere keer wel. Ja, nee, dat is de Bel West. De Bel West trouwens.
3: Ja, maar kom morgen anders nog een keer langs.
2: Ja. Ja, nou, ik weet niet of ik het helemaal gehaald, Mark. Maar jij zoekt in ieder geval verkoeling bij de airco van de auto, maar wij zoeken het coolste plekje van Westernes. Jij kan ons eigenlijk niet verder helpen, maar komt er meer.
3: Nou ja, het is hier aangenaam. Het is hier aangenaam.
2: Ja. Nou, ik weet toevallig nog een heel bijzonder stuk beton te staan. Nou, dit is natuurlijk niet echt een heel uitnodigende zin, maar ik hoop dat ik vanmiddag in staat ben om dat nog wat verder te duiden. En blijf hangen als een soort cliffhanger.
0: Een stuk beton in Westernes?
2: Een stuk beton in Westernes. En dat is een hele bijzondere geschiedenis. En ik denk dat dat een heel cool stuk beton is. Dus, maar daar gaan we vanmiddag hoop ik allemaal achterkomen.
0: Oké, nou, we hebben zo wel weer contact. Dankjewel, tot zo.
2: Yo.

0: de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, Assen.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Mmm, ze zijn er weer.
4: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
2: Zeg het Voortman. Open dag bij Voortman. Op 26 en 27 juni.
5: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Zo. Ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
7: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair. De onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
8: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsport-evenement.

0: Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Sunnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
3: Mega hoge kortingen. Grote zomersheel in designer outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij designer outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen, in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend
6: Radio A en Hunze
7: te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
6: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen, in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan, voorlopig nog zonnig en drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
0: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
9: En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl. Promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Radio Drenthe.
12: Anouk in de middag.
4: Met Anouk Middel.

0: Julio Iglesias.
1: Even buurten.
0: Robert, op zoek naar een stuk beton in Westernes. Nou, dat wist je ook niet van tevoren dat je dat zou doen op deze zonnige vrijdagmiddag.
2: Nee, en ik moet direct maar even beginnen met mijn nederige excuses. Ik heb iedereen in Westernes die nooit lusten is, en dat bent er natuurlijk nogal wat. Ja, blij maak met een hele dooie mus. Dat stuk beton, dat stiet niet in Westernes, maar net over de grens in Noord-Sleen. Nou, ik weet niet hoe de middag gaat lopen. Misschien hebben we er straks nog even tijd voor. Maar ja, excuus voor iedereen die dacht dat er nou wat fantastisch komen zal. Het is ook een fantastisch verhaal, maar het speelt zich dus af in Noord-Sleen. Wij rieden inmiddels de Westernes hen op zoek naar praters. Want het is nog altijd zinderend warm. En daardoor misschien ook wel heel rustig. Mensen bent niet buiten, mensen bent niet in de tuin. Mensen bent niet bij de weg. Ja, en als je bij de weg bent, dan is het in de auto. Lekker met de airco aan, zoals Jan Jacob net, die wij spraken. En oh, hier is stop is Gerda Wil. Hier loopt een meneer met een camera. En ja, die steekt de hand op. Goeiedag. Hallo. Mooi. Ik zag dat je ons net aan het fotograferen was. We waren wel in benijd waar je van bent.
3: Ik ben een dagje Drenthe aan het doen.
2: Oh, waar kom je vandaan?
3: Van Tilburg.
2: Tilburg. Dat is mooi heen weg.
3: Dat is niet naast de deur.
2: Nee, nee, nee. En wat vind je van Drenthe tot dusver?
3: Het is heel mooi, ja.
2: Ja.
3: Ik heb best wel wat gezien al vandaag. En,
2: wat ben je allemaal al west? Wat ben je allemaal al geweest?
3: Ergens in het bos. Ik weet niet meer waar het precies was, maar...
2: ja.
3: Ergens 10 kilometer vandaan of zo.
2: En Hunebedden, heb je die toevallig al zien?
3: Nog niet.
2: Nee, nou, als je even deur loopt hier ergens achter, dat Westernes heeft ook een Hunebed.
3: Oh, die hebben ze die
2: ja, zeker. Dus dat is op loopafstand.
3: Oké.
2: Okay. Ja. Ja, tenminste, als je van loop malt.
3: Ja, dat zeker.
2: Ja. Hey, en waarom Drenthe? Waarom niet bijvoorbeeld naar, ik nu mee mijn Arnhem of een Noord-Holland? Ook prachtig.
3: Ja, ik ga heel het land eigenlijk wel door. Dan ga ik weer naar Zeeland toe en dan weer naar Amsterdam. En,
2: ja.
3: Dan weer naar Drenthe.
2: Nou was Vincent van Gogh wellicht bekend, ervan overtuigd dat Drenthe de allermooiste provincie van Nederland was. Heb jij die keuze inmiddels ook al gemaakt of nog niet?
3: Nou, het is wel een mooie provincie. Ja.
2: Voel je niet onder druk gezet nou, hoor, ermee, maar...
3: Ik vind het een heel leuke provincie, een mooie provincie.
2: Nou, dat is goed om te horen voor Marketing Drenthe wat dat betreft. Nou, ik zou zeggen, succes met je tocht door de provincie. En dan rien wij rustig verder. Goed gaan, zoals wij dat die zegt.
3: Ja.
2: Yo, tjö. Rien wij rustig verder, Westernes in. En ja, nou had ik natuurlijk gehoopt dat na deze bocht weer het zo stikken van het volk bij het pad. Maar niets is nogmaals minder waar.
0: Het speelt er nu.
2: Ja, er beweegt wat. En ja. Dat is een auto, geen fietser. Ja, mensen die, in Westernes woonden en die dit hoort, die ons ziet rieden. Doe even een hand uit het raam of hij niet naar buiten toe wilt komen vanwege de temperaturen. Ja, sta dan even van het raam te zwaaien naar mij. Dan komt bij Geert langs voor een bak koffie en een praatje. Want wij willen toch wel echt even iemand uit Westernes in ieder geval spreken die ons iets vertellen kan over dit prachtige dorp.
0: Ja, of neem hem mee de kelder in. Dat kan natuurlijk ook. Op zoek naar koele plekken.
2: Oh, maar ik weet niet waar je nou... Oh, zo bedoel ik. Ja.
0: Dag, Robert. Tot zo.
2: Doeg.
4: Michel was een jonkje bij ons in de stroot. Kast van een hoes en beste lap grond. Hij kwam wel eens aan. Het was gewoon Kameroen.

0: Hanning de Groot bezingt de mama van Michel.
1: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe Box.
2: Oh, lekker.
0: Hoeveel van die boxen hebben we nog liggen? Even tellen. 1, 2, 3, 4 of 5?
3: 4 volgens mij.
0: 4. 4 keer maak je nog kans op zo'n lekkere box hier bij Radio Drenthe. Wat zit er allemaal in? Verse asperges, aspergesoepje.
3: Flesje wijn.
0: Flesje wijn, uiteraard. Doosjes aardbeien.
3: En vla.
0: Een lekker toetje. Ja, inderdaad. Lekkere boerenvla. Daar maak je kans op als je meedoet met ons spelletje. We hadden zo bedacht dat asperges heerlijk zijn, maar dat dat topje toch eigenlijk wel het lekkerste is. Hè? Het beginstukje, of het eindstukje, maar in dit geval het beginstukje van die asperge.
3: Ja, de kop. Die is zo heel lekker zacht. Die valt bijna uiteen op je tong als je een hapje neemt.
0: Ah, in de muziek zijn er ook vaak de koppen. Althans, de begin-intro's van een liedje ook heel herkenbaar. Of gewoon meteen al lekker. Wij hebben allemaal van die lekkere intro's bij elkaar geschraapt. En we hebben gevraagd, weet jij, als je alleen al dit intro hoort, welk liedje het is? Bel dan naar de studio en dan maak je kans op zo'n aspergepakket. 0592 33 11 88, dat is het telefoonnummer. Ik ga hem nu erbij pakken. Het is weer een lekker zomersliedje. Komt-ie aan.

0: gebeurten.
1: Uit de auto gesprongen inmiddels is onze Robert in Westernes.
2: Ik u geen oorweg.
1: Oh, ik hoor al gekeuvel daar. Wie heb je allemaal bij je staan?
3: Ja, man, ik ben drak aan praten. Je valt midden in een gesprek. Bel zomaar weer. Nee hoor. Flokul, we staan hier inmiddels op de Dam. Want ik heb net een oproep gedaan dat mensen maar zwaaien moesten als ze zaak rieden. En dat gebeurde waarin hier de Westernes. En we zijn inmiddels aanbeland bij Geert Boels en Margriet, geloof ik, hè?
4: Ja hoor.
3: Ja, want jullie waren aan het boskamp doen in Roden.
2: Ja, helemaal in Roden. Zwaar nog gooit een keer op vakantie en dan moet je wat spullen.
3: Ja.
2: Dus.
3: Gewoon naar de kampeer. Ja, we mogen geen reclame maken, maar de kampeer al.
2: In Roden.
3: Ja.
2: Ja. Ja.
3: En toen hoorde jij dat wij in Westernes waren.
2: Ja, je hebt de Tommeloordwijd en ik kwam hier in Westernes. Nou, ik zei, dat is bekend van
3: de boskamp kan in de winkel indrukt en hoppakee. Fort direct naar de auto toe en terug naar Westernes.
2: Mijn moeder die belde zei van Geert, ze komt dan met in Westernes.
3: Aanmaken.
2: Ja, doe ook.
3: En nou ben we dat. Dus nou jullie bent met gierende banden hier in het dorp weer binnen. Reden en ik spreek even op bord, maar dat ziet gastouderafvang het Duimelijntje. Wat prachtige naam, dit is je creatie, denk ik.
4: Ja, al 20 jaar.
3: Ja, en doe je dat met veel plezier?
4: Ja.
3: Ik zag net ook toch al kinderen, die staat daarachter nou bij de deur.
4: Oh,
3: nee, oké, dat is geen.
4: Ja, maar een heel groot woord, maar dan kruipen ze weg.
3: Ja, en dat is altijd zo. Als de microfoon in beeld kan, ze zwaait nog een keer, mooi, in beeld komt, dan gaat ze allemaal op een rek. Maar is fijn wonen hier in Westernes?
4: Ja, lekker rustig.
3: Ja, dat hebben we in de gaten. Ja. Geen mens bij de weg.
4: Nee.
3: En hoe is dat voor je dan, Geert? Want je bent zeggen, ik ben niet een man echte Westernesser, maar je woont hier al wel een hele lange tijd.
2: Ja, ik ben hier net niet geboren en ik ben hier 5 jaar weg geweest.
3: Okay.
2: En ik ben nu bijna 2 zondag.
3: Juist.
2: Dus ik heb hier echt een heel schoof woont.
3: Ja.
2: Ja.
3: En ik hoor ook een randje iets Noord-Drentse accent, kan dat?
2: Nou, dacht ik niet.
3: Nee?
2: Ik ben hier in hem, in het Noord-Ende, ben ik geboren dus.
3: Ja, dan kan dat niet. Dan is dat mijn beleving, wat hartvolgend is.
2: Mijn opa en oma kwamen al uit Groningen.
3: Misschien dat door een klein beetje wat in zit. Ja. Hey, maar wij zoeken eigenlijk nog een cool plekje. Want dat is mijn opdracht vandaag. Hebben jullie toevallig daar nog tips voor wat het coolste plekje van Westernes wezen?
4: Ik weet niet of het coolste is, maar we hebben achter tussen een zwembad.
3: Mogen we er al even kijken?
4: Ja.
3: Mogen we wachten jullie aan Sjouden?
2: Ja, zeker.
3: Ja, nou, dan lopen we wachten jullie aan.
2: En als het niet cool genoeg is, dan moeten we er mee gaan.
3: Ja, nou, ik moet eerlijk bekennen, ik heb de zwembox niet bij me. En anders moet ik weer met de broek van het gat trekken. Dan denk ik dat mijn carrière bij Edith Drenthe Kortenhoven zit. Er is televisie bij, hè? Is nou radio. Dan maak ik niet zo vloek. Ja, en er bent kinderen bij en dan krijg je praterij.
2: En dan moet je mans media maar in mijn te hulp vragen.
3: Ja, dat is ook zo. Maar dan heb je al die van zwembroek van mij te lenen.
2: Hoe zo PC, dokter?
3: Heep King, wij loopt achter. Ja, wat een prachtige tuin trouwens.
2: Je bent een jongens, je wilt niet meer.
3: Oh, is dat zo? Mij duurt ze wel. Ze lacht er nog over. Wij volgen jou, Geert, en dan. Oh. Zo. Dat is nadelijk groot woonde. Je moet heel lang lopen voor dat jaar. Oh, dit is geen zwembadje trouwens.
2: Nee, ook nog vrij.
3: Nee, dat, het is meiden en onderholden en schoffelen en net gelijk waar je allemaal doen moet. Heep King. Het hek giet los. Ja, dit is geen. Ik denk, dit is gewoon zo'n opblaas poedelbadje. Maar man, dit is haast een Westerrietbad.
2: Ja, echt wel. En die is. Ja, het is wat verkoelend. Die is niet koud.
3: Nee. Maar kunnen we even de hand erin?
2: Ja, zeker. Hier is niet grondig wat.
3: Ik doe even een beetje het. Nou, ik kan er niet normaal. Ik heb de koptelefoon af. Dit is wel even hartstikke lekker, hoor. Met mijn oververhitte hoofd en frisse duikend zwembadje. Ik weet niet of het coolste plekje. Oh, ik heb de bekabeling, die hangt me in het bad. Het coolste plekje van Westernes is. Maar op dit moment wel het coolste die wij in ieder geval vinden hebben. Nou, wellicht dat we straks nog bij het blok beton langs gaan. Maar ja, dan moet maar even zien hoe de rest van de middag hier brengt. De camera hier duurt, misschien duwen we er nog wel even in.
1: En wij vinden dit wel een dik applaus waard, hoor. Prachtig daar. Hey Robert, dankjewel. Lekker afdrogen.
3: Yo.
1: En groetjes daar aan de familie. Wat lief ook gewoon, dat je dan zo welkom bent en daar zo even achter het huis mag komen. Dit is Tom Jones, Help Yourself. Love it.

0: De Braag. Nou, en aangezien de weg in Runen, de N3 Wiemersum, dat die cruising ligt eruit. Dus ik moest helemaal terug over Koekaan.
1: Ach.
0: Ja, dan lust ik mooi naar Radio Drenthe. Ja. En dan, ik denk, die ken ik dus.
1: Dat liedje, dat ken je. Ja, en je had nog niks op menu staan voor vanavond, of wel?
0: Nee, nou ja, mijn buurvrouw, die is 65 geworden, dus we hebben van onder 14.
1: Oh, je kan lekker aanschuiven.
0: Ja, en ik zal het sterker vertellen. Ik denk dat ik van de week de eerste ben, maar ik vind asperges niet tevreden.
1: En Enk, waarom bel je dan?
0: Omdat ik het zo leuk vind om te bellen. En die aardbeien die smaakt mij goed. En die vla, die vind ik ook hartstikke lekker.
1: Ja.
0: En die asperges die ga ik aan iemand geven die dat wel lekker vindt.
1: Oh, houdt de buurvrouw er een beetje van dan?
0: Niet te breed, hè. En dan kan die ook hem lekker...
1: Oh, dat is helemaal lief. Nee, maar ik dacht, ja, dat is misschien wel een mooi verjaardagscadeautje om mee aan te komen. Buurvrouw, ja, nou, alsjeblieft.
0: Ja, nou, de buurvrouw die zei, weet je, ze mocht ik het ook eens hebben. Ik moest een donatie doen aan de Hartstichting.
1: Oh, wat goed.
0: Hartstikke goed, toch?
1: Dat is letterlijk hartstikke goed, Henk.
0: Ja,
1: ja.
0: Dat is lekker goed.
1: En hoe gaat het feest eruit zien vanavond, weet je dat?
0: Nou, ik denk warm.
1: Ja, dat doet mij ook.
0: Het is bij ons in Dorpshuis en in Vening en ja, nou. En een beetje eten en zo. En nou ja, ik ken het wel, een beetje een feestje drukzetting worden.
1: Ah, gezellig.
0: Maar ja, er komt wat buurten en zo en dat wordt hartstikke leuk.
1: Dat denk ik ook. Ik ga hem gauw laten horen. Het korte stukje van het liedje wat ik net liet horen, deze. Jij hoorde dit en dacht, ja, maar dit is...
0: Ja. Jeugdherinnering en Maywood. Met Rio.
1: Maywood en Rio, ik ga hem helemaal draaien. Ik wens jou een hele gezellige avond. En ik ben benieuwd aan wie je de asperges weggeeft. Mooi weekend, mooi Henk.
0: Dat komt goed, dankjewel.

0: herkende meteen. Henk uit Veningen, die een mooi feestje te vieren heeft vanavond. Dat was het intro van Maywood en Rio. Zometeen praat David van der Spoel je bij over het laatste nieuws uit Drenthe.
1: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen.

0: Reinders-recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Even over 2:30. Het nieuws uit Drenthe, David van der Spoel.
3: Goedemiddag. De zaak rondom de kunstroof in het Drents Museum is juridisch helemaal afgerond. Zowel de drie daders als het Openbaar Ministerie gaan niet in hoger beroep. Eerder deze maand werden Jan B., Douglas Chesley W. en Bernard Z. tot 47 maanden celstraf veroordeeld. Bernard Z. sloot als enige geen deal met het OM, maar kreeg toch dezelfde straf. Hij heeft altijd ontkend tijdens de roof in het museum te zijn geweest. Toch gaat hij ook hij niet in beroep. Volgens zijn advocaat had Z last van alle spanningen en aandacht voor de zaak en wil hij het graag afsluiten. Het lijkt erop dat BOA's in de gemeente Emmen voorlopig geen korte wapenstok krijgen. De gemeente Emmen had daarvoor een aanvraag gedaan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Maar die vindt dat de gemeente dat niet goed heeft onderbouwd. Dat de politie kampt met capaciteitsproblemen is volgens het ministerie geen reden om de BOA's extra geweldsmiddelen te geven. De afwijzing is nog niet definitief. De gemeente kan binnen 2 weken reageren. Daarna neemt het ministerie een besluit. Bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zijn vorig jaar meer meldingen binnengekomen over dieren in de hitte. De meeste meldingen gingen over dieren in een weiland zonder schaduw. Volgens de wet zijn diereneigenaren verplicht om dieren te beschermen tegen extreem weer, waaronder hitte. Maar dat gebeurt niet altijd. Als dieren te lang in de zon staan, kunnen ze last krijgen van hittestress. En een bijzonder tafereel op het Vlonderpad door het Grolloerveen. Daar is een camper vast komen te zitten. De kampeerders hadden een verkeerde afslag genomen en kwamen op het Vlonderpad terecht. Daar zakte de camper door de planken heen. Hoe de camper daar weer weg kan worden gehaald is nog niet duidelijk. De kampeerders hebben een boete gekregen. Tot zover het nieuws. Meer is te vinden natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl, maar ook in de app.
2: Dankjewel, David. Het weer nog, Roland van der Zwaag.
4: Onder een blakende zon is het vanmiddag tropisch heet met 32, maximaal 33 graden. Nou, daar staat weinig wind, een zwakke wind tot hooguitmatige wind uit het zuiden. De onweersbuien die zijn in de maak, maar die komen pas vanaf halverwege de avond. Dan vanuit het zuiden een paar stevige, opgelijnde regen- en onweersbuien. Mogelijk met zware windstoten en een kleine kans ook op hagel.
2: Wat is er nog allemaal te doen in Westernes? Hoor je zo van Robert?
5: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
10: Anouk in de middag.

0: Heel veel sunshine in de music vandaag hier op Radio Drenthe. Jim en Cliff.
1: Even buurten.
0: Ben je nog steeds in Westernesse, Robert?
2: Ja, we zijn nog steeds in Westernesse. We hebben het coolste plekje, Alphen. Misschien is dit het tweede coolste plekje. We zullen er een korte radiobijdrage van maken. Maar we starten volgens mij bij één in de tuin. Achter mij ligt een hoop steen. En ja, je moet goed kijken om dit als een hunebed te herkennen. Maar het is er toch echt één. Hunebed D44 ligt dus op privégrond. Een van de weinige hunebedden in Drenthe die op privégrond liggen. En ik weet niet hoe dat met een gemiddelde Drent is. Maar voor mij geldt dat wel. Als je hier als toerist komt... Ja, dan zoek je al dat soort dingen op en dan is het allemaal hartstikke mooi om je te verdiepen in de omgeving. En eigenlijk de geschiedenis van je eigen omgeving, die giet gewoon aan je voorbij. Maar dit is toch wel een bijzonder plekje. Want Hunebed D44 is dus ja, totaal verwoest eigenlijk. Er stiet nog een grote deksteen en even kijken als ik er zo om toe loop. Nog een paar steen bent ervan te zien van hoe groot het oorspronkelijk was. Wat er met gebeurd is, dat durf ik je niet te vertellen. Maar wel, en dat is heel opmerkelijk, is dat D44 ooit omschuurd is eigenlijk door een zwienestal. Daar heb je dus een zwienestal tegenaan of bij staan. En die is inmiddels afbreuk om dit Hunebed toch weer wat in ere te herstellen. Maar dat vind ik wel een opmerkelijk verhaal. Dat het dus niet alleen maar keidesloopt bent om in kerken en dieken en in wegen te verwarren, maar dat is zelfs varkensschuren tegen aanbouwd bent. Met D44 dus, hier aan de Schietbaanweg in Westernesse. En wij gaan proberen, en ook als het tijd genoeg is, om nog even bij dat bijzondere blok beton te komen.
0: Oh, dat is ook zo, daar had je het over. En dit is al een prachtig plaatje ook weer. Oké, stap maar weer in de auto, dan schakelen wij zo meteen wel weer naar jou toe. En dan volgen we je natuurlijk ook op TV Drenthe, die prachtige beelden vanuit de provincie erbij.

0: is Ian en Fly Too High. In alle enthousiasme kreeg ik een telefoontje. Jim, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Jij zat Radio Drenthe te luisteren of te kijken, maar niet alleen,
1: ja,
0: geloof
1: natuurlijk.
0: Ik. Wie heb je allemaal bij je?
1: Ik heb Jacco bij me, Daan. We zijn met Terra uit Leiden.
0: Wat leuk, en waar ben je dan?
1: Ja, in Leiden.
0: In Leiden zelf?
1: Ja.
0: En zat je Radio Drenthe te kijken?
1: Ja, we kwamen er toevallig voorbij.
0: Ja, en toen dacht ik, ga even bellen, want we willen wel wat horen.
1: Nou, wij hadden heel veel zin in Cheerio van Just in the Wild.
0: Komt-ie aan, zet hem maar hard.

0: gedraaid.
1: Even buurten.
0: We gaan de provincie in. Een prachtig landschap staat Robert Oosting. Wat zie ik daar? Een hooibult of wat is dat?
2: Ja, dat is een hele goede vraag, Anouk. Dat is de lang verwachte bult beton waar ik het al de hele middag over heb. En dit is dus net niet meer in Westnes, waar wij de hele middag bent, maar we zullen er even naartoe lopen. Dit is namelijk net Noordsleen, want ik geloof dat dit de Emmerweg is tussen Noordsleen en Westnes. Daar hebben ooit door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog een aantal kazematten, die hebben toen aan de kazematten gebouwd. Nou, wat bent dat precies? Dat durf ik je niet te vertellen. Het is in ieder geval een soort verdedigingswerk. En ik heb wel eens begrepen, en nou word ik waarschijnlijk door half historisch Drenthe afgemaakt, dat hier een of andere radarinstallatie bovenop staan heeft. Nou, het is goed te zien. Het is een immens blok beton. Hij mij daarnaast ziet staan en ik ben bijna 2 meter. Nou, dan heb je ongeveer een idee hoe groot het ding is. Er zit gek genoeg allemaal stront tegenaan. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat de boer hier zo ruikt. Ja, zo ruikt het ook. Dat is stront. Er zit stront aan de kazematten. Dat is misschien met de gierwagen het ding aan geslingerd. Nou ja, dat is een bizar. Och, hier nog veel meer. Het hele ding zit er helemaal onder. Ik weet niet of dit een rijksmonument is en of je wettelijk gezien daar stront tegenaan mag smeren. Maar dat is wel gebeurd. In ieder geval, er zit geen deur in. Misschien is dat dichtgemetseld of heeft dat er nooit op zitten. Dat durf ik je niet te vertellen. Het is, en dat was me eigenlijk om te doen. Ja. Het is cool. En ik dacht, als iets cool is, dan is het een gigantisch blok beton. Wat dus niet in Westnes ligt, maar in Noordsleen. Nou, mocht je alles over deze kazematten van het type S, ik geloof S31, wilden weten, dan moet je maar eens even op een website kijken. Als je dat googelt, dan stiet er alles over op, het geheugen van Drenthe. Aan de andere kant van de weg trouwens stiet er nog één. Dat kun je net niet zien, denk ik. Er hebt hier ooit 6 staan in deze regio in totaal. Nou, en met dit bijzondere verhaal over met poep besmeerde kazematten gedoe, sluiten wij deze op Chuck bijdrage af en daarmee ook de dag. En God, we gaan de koelte van de airco weer opzoeken.
0: Ja.
2: Mij hoor je andere week weer.
0: Kom maar gauw weer hierheen. Dankjewel, Robert.

Mars op Radio Drenthe. I just might. Het zit er alweer op. René gaat zo meteen verder met Studio Steenbergen. Ik wens je een ontzettend fijn weekend. En graag tot maandag. Doei doei.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hogeveen.
2: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
6: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
7: voordeeluitjes.nl.
8: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
9: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een
10: training. Radio A en Hunze.
11: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
12: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commando-fregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van €285 miljard per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
12: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
14: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroep Maat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezokus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Привіт, кубуки!

adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Heumse. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heumse.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Mariet Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
2: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
1: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 12 hunebedden, 12 hunebedden, 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Ja, graag.

0: Vrijdagavond 19 juni 2026, 7:02. Mijn naam is Gerard en daarnaast bestaat
1: Marjolein.
0: En jullie zijn van harte welkom bij het Weekend in de Stad hier met A en Unze op de 105.6 op jouw radio DAB. Kanaal 12D en natuurlijk niet te vergeten kanaal 48 via Ziggo en dat soort dingen allemaal. Zoek het lekker uit. Zie maar even op de website www.radioaanhunze.nl. 32 graden buiten momenteel, nog steeds. Lekker warme dag gehad. Er komen er nog meer aan volgens mij, hè?
1: Ja, zoals het lijkt wel.
0: Zoals het lijkt wel. Marjolein gaat je om 9:30 vanavond vertellen wat het weer wordt. En we hebben in eerste instantie even onze zender moeten verzetten eigenlijk. Hè. Vorige week heb ik het alleen moeten doen. Ja, het lekker een dagje vrij. Harry die was ook een dagje op een feestje. Dat is het nadeel van iemand die de techniek doet. Die kan gewoon doorgaan met werken. Die heeft geen vrij.
1: Nee.
0: Dat is een elk nadeel op zijn voordeel. Dat is logisch. En ik had vorige week Hilly in de studio zitten.
1: Oh ja,
0: Hilly
1: klopt, ja.
0: Die heeft daar haar nieuwe single en pre-listening op gedaan. En dus die is pas afgelopen week uitgekomen. Is ook op Spotify inmiddels te beluisteren. En wij laten hem vandaag ook nog een keer langskomen. Dus helemaal geen probleem. Komt in 2 uur nog even een keer weer voorbij. Dus blijf vooral zitten en luister naar het radiostation dat jou s'avonds vrijdagavond goed maakt en jouw weekend laat starten. We hebben een thema voor de eerste uur. Hij heeft even snel in elkaar geknutseld. Hoe lang heb je erover gedaan? 5 minuten, 10 minuten?
1: Sweet. Ik was echt vrij snel klaar. Ik heb net wel even nog de volgorde aangepast. Maar
0: dat geeft niet.
1: Ik kan hem echt vrij snel in elkaar.
0: Heb je dan een AI gedaan of doe je zelf?
1: Nee, zelf. Ik doe dat zelf.
0: Ik heb net AI gevraagd.
1: Oh nee. Nee, dit knutsel ik zelf wel even in elkaar.
0: Nou, hartstikke fijn. Wat voor muziek hebben we deze keer? Wat voor item?
1: Feel good.
0: En jij bepaalt wat het feel good is voor een ander als die luistert.
1: Ja, nou, daar zat ik vanochtend al over na te denken.
0: Goed.
1: Wanneer is iets feel good?
0: Als je vrolijk van wordt.
1: Ja, toch? Dat
0: of, als je je miserabel voelt, dan vind je fijn om je miserabel te voelen.
1: Ja, dat kan ook. Feel good. Ja, feel good kan ook juist best wel up-tempo zijn. Maar feel good kan ook juist wel weer wat trager. Muziek zijn op zich, een beetje van dat rustgevende achtergrondmuziek kan ook veel goed. Maar ik heb vooral eigenlijk wel een beetje nummers erin gegooid dat ik denk van ja, op een lekkere zomersavond als deze, dan word je hier mogelijk wel gelukkig van.
0: Dus eigenlijk word ik gelukkig van. Heb je
1: al
0: meer zoiets als dit?
1: Ja.
0: Dit is ook een feel good jingeltje.
1: Ja. Ja, dat zie ik wel als
0: hier worden wij altijd vrolijk van.
1: Ja.
0: Hier gaan we voor dansen. Nee, daar gaan we niet doen.
1: Alleen, Suzanne en Freek is voor mij ook veel goed. Maar die heb ik er niet in gestopt.
0: Oh, goed van je, die hebben dat wel.
1: Knap, hè? Ik moest echt inhouden. Ik heb gewoon geen Suzanne en Freek erin gedaan.
0: Nou, ik vind het allemaal prima wat je doet. En ik ben blij dat je met mij gezocht. De eerste uur gaan we starten hier met Marjolein naar een uurtje samengesteld. Veel goed muziek en dat doen we met
1: Icona Pop, I Love It.

0: I love it.
1: I love it, ik ben er weer. Ja.
0: Ga jij, zet jij de boel open, dan komt het helemaal goed.
1: Moet er even weer, inkomen. Ik was ook nog flink research aan het doen. Want het volgende nummer wat ik heb klaarstaan... is ook een onmogelijke duet van uitgebracht 9 maanden geleden. Dat vind ik trouwens ook persoonlijk een hele mooie versie.
0: Ja.
1: Want dat is met Callum Scott. Ik weet niet, ken jij van...
0: Callum Scott, ja.
1: Hollis Got Talent. Nee, geen Hollis Got Talent. Jeetje.
0: Van,
1: British, America. Ja, British, zoiets. Maar ja, die heeft dus dat nummer ook met Whitney Houston uitgebracht.
0: Ja, en daar is dan zo, dat is ook zo'n programma op televisie. Hè? Dat doen Nick en Simon presenteren dan.
1: Klopt. Ja, dat is een oud programma dus al, hè? Had ik
0: oud programma, opgezocht. Inderdaad.
1: Ja, 2020, 2021, zoiets.
0: Ja, en waar je bijvoorbeeld Willeke Betty en een duet met een vader ziet zingen. Dat zal bij leven ook hebben gedaan trouwens. Dus het is geen onmogelijk duet, het is een keer bewezen. Maar in dit geval was hij wel onmogelijk, want Willy is natuurlijk al heel wat jaren dood.
1: Ja, best wel een leuk programma.
0: Absoluut, absoluut.
1: Maar absoluut. Ja, ik heb dus het origineel uitgezocht. Want dit is Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody.
0: Als je wilt dansen, kun je doen op deze vrijdagavond. Het is er lekker weer voor. En zit je binnen met de ramen dicht en de gordijnen dicht. Dat is lekker cool. Kan ook. Ga dansen. Doe wat.

0: Whitney Houston was dat in I Wanna Dance With Somebody. De diva die helaas al is gestorven. In een bad met water.
1: Echt? Ja. Wist ik niet eens.
0: Jawel, waarschijnlijk een overdosis of ze wel alcohol hebben. Zoiets hebben ze volgens mij gezegd. Hey, moet je voorstellen dat jij met je campertje op pad bent? Die denkt, weet je wat? Laten we het leuks gaan doen. We gaan naar het Grolloverveld.
1: Ja.
0: En dan gaan we alles lekker van dichtbij bekijken. Zodat we zo weinig mogelijk hoeven te fietsen en te wandelen. En wat doe je dan? Dan ga je gewoon met die camper het Vlonderenpad op.
1: Ja, ik heb voorbij zien komen.
0: Inderdaad. En daar staat hij.
1: Ja, zonde.
0: Tot zijn assen. En het ook toch niet altijd fris hout, moet ik eerlijk zeggen. Dus kijk maar goed. Dan is het wel erg dom. En dan zeggen ze, nou, ze zijn wel echt geschrokken.
1: Ja, vind je het gek.
0: Ja.
1: Maar.
0: Is gisteravond gebeurd.
1: Gisteravond al.
0: Ja. Dat was leuk.
1: Ja, ik ben daar eigenlijk nooit geweest. Dus ik weet juist niet hoe het eruit ziet.
0: Nou, hou toch.
1: Ja, maar. Kun je daar wel gewoon... Ja, je kan
0: fietsen,
1: er komen met de camper.
0: Fietsen
1: blijkbaar.
0: En lopen. Nee, ja, je kan... Je kunt komen met de camper. Wil je niet bedoelen de pad op maar, te komen met die camper.
1: Ik ziet het er niet meer uit, die gebied van... Hier moet je lopen en fietsen. Hè?
0: Ja.
1: Niet, ja.
0: Het is wel een redelijke giveaway. Ik zal even kijken of ze snel kan zien waar ze vandaan komen. Nee, dat kan ik niet zien. Dat is wel jammer. Want dat wil ik dan vragen mij, waar komen ze dan vandaan? Denk ik bij...
1: Amsterdam.
0: Nou... Iets in die geest. Dat je denkt van, nou, dat is... Nou ja.
1: Ja, ik vind dat dan ook meteen wel weer zielig voor mensen. Dat je overkomt. Misschien zijn wel oudjes die gewoon lekker van hun pensioen genieten. Die denken, oh, dit is een mooie route. En dan vol zit je daar vast. Nou, wat allemaal aan media aandacht aan besteed. Nou, waarschijnlijk schaam je je al dood.
0: Beter als die gast van die met die grote vrachtwagen... die ergens op een gegeven moment van houten pad opgereden is. Denk, sla hier linksaf. Hoppakee. 40 ton, een houten pad op en tot je assen in die rotzooi zitten.
1: Oh, ja. Dat is echt verschrikkelijk.
0: Begin dit jaar gebeurt volgens mij.
1: Kan er best overkomen. Oh, ik heb in Groningen ook wel eens gehad dat ik op de een of andere op fietspad terecht kwam, hoor. Maar Groningen is ook echt zo'n...
0: Nou, dat kan ook heel snel.
1: Ja, het kan ook makkelijk, hoor.
0: Je kan je vergissen.
1: Ook. Maar ga je maar naar rechts? Nou, ik draai naar rechts. Nou.
0: Ja, dan is het veranderd. Dan is jouw navigatie niet helemaal bij.
1: Ja, dat zei de rijinstructeur van, oh, ga je maar naar rechts. Gewoon puur om te kijken hoe ik zou reageren.
0: Jij ging naar rechts?
1: Ja, we draaien zo naar rechts. Nou, ging dus, je weer vol op rem. Ja, je moet borden lezen.
0: Ze is blond, hè,
1: dames en heren. Ja. Tegenwoordig gebeurt me dat niet meer, hoor. Maar met rijlessen wel. Maar daar is rijles ook voor.
0: Ik heb het wel eens andersom gehad, trouwens. Dat ik dus het parallel zat je aan het gedempte Zuiderdiep opreed. En ik moest even in de kaart kijken. Dus ik heb even, waar moet ik zijn? In de stad. Ik moest bij iemand zijn thuis. En
1: kijken? Hoe lang is dat geleden?
0: Ja, er was zo'n boek nog. Er was een heel dik boek. De straat, het Shell Stratenboek heette dat. Van heel Nederland had je gewoon alle straten stonden erin.
1: Oh my god.
0: En ik moest op de kaart kijken. En ik wil wegrijden. En ik draai de straat op. En er komt zo'n student zonder licht. Hupsakee, zo tegen mijn auto aan. Oh. Valt over de motorkap. Ik schrik me hartstikke dood. Ik zie, joh, meid, heb je zeer gedaan. Klootzak.
1: Terwijl je stond stil.
0: Zeg maar, leiden dat je poot gebroken is. Trut. Nee, ik draaide wel de weg op.
1: Oh.
0: Maar ze had geen licht aan, ik zag niks.
1: Nou, dan krijg jij weer de schuld. En ja, jij bij de auto.
0: Dat is standaard, Gerard. Ja. Kom vaak voor zulke dingen, dus maak niet zo druk over. Maar deze vond ik wel even leuk om te vermelden. Dat je dus op een gegeven moment, dus als je ooit eens denkt van, goh, gaan we een campertje huren? Als je denkt, zou het kunnen? Niet doen.
1: Niet doen. Bij twijfel niet inhalen.
0: Bij twijfel vooral niet doen. Ik had waarschijnlijk echt in mijn broek gepist van het lachen als ik dat gezien had. Moet.
1: Ja,
0: lekker door en door. Met de volgende, wat heb je nog van als pet? Oh.
1: Ja, de volgende is een Drentse zanger. Ik heb geprobeerd uit te vogelen waar hij vandaan komt. Want in mijn hoofd komt hij uit Emmen, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar hij is in 2014 al gestopt met zingen.
0: Als zijn naam te zien komt hij uit Italië.
1: Ja. Maar ja, deze man is in 2014 in verband met stemproblemen helaas gestopt. En het is Milan Milano met Voel je dat?

0: Ja, ja. Milan is die. Die is vernoemd naar zijn broer, volgens mij. Nee, niet zijn broer. Dat kan niet.
1: Hij is zijn opoe, toch?
0: Broers zijn even opoe. Hebben allemaal groot zijn kleed. Oh. Vernoemd naar de broer van opoe.
1: Oh, de broer van opoe.
0: Ja.
1: Ja, en hij komt dus wel uit Emmen.
0: Hij komt uit Emmen.
1: En ja, dus Milan Milano is helaas gestopt met zingen vanwege zijn stemprobleem. Vind ik oprecht jammer. Ik vind dit vind ik nou wel echt veel cool music. Vooral met dit lekkere weer.
0: Ja, dit is ontzettend. Dus gewoon,
1: ja, ik vind zijn stem leuk en gewoon zijn muziek leuk.
0: Zo zijn er wel meer van die artiesten geweest waarvan je denkt van... Die hadden wat meer mogen maken, maar ja. Hebben ze er niet.
1: Oh, hier, Raymond Hermans. Die is ook leuk trouwens.
0: Kijk, die keer boeken staat hier.
1: Oeh.
0: Ja, als je dan hem neemt voor 24,95 nou, of je gaat 15.000 euro voor Tino Martin, dan moet je wel heel veel Bacardi voor inkopen, hoor.
1: Ik denk dat ik met Raymond Hermans ook meer dan tevreden ben. Vind ik ook een leuk zanger. Niet alleen zijn stem. Ricardo luistert volgens mij niet, hoor. Dus,
0: Hij weet het internet te vinden, dus...
1: Hij weet ook wel dat Raymond Hermans een leuke zanger is, dus...
0: Het zal hem ook boeien, denk ik.
1: Ik mag toch? Ja, boeit hem echt niet.
0: Nee. Ik gelijk even.
1: Hij denkt, droom maar lekker verder, meid.
0: Ja, dream on.
1: Dream on. Nou, volgende die ik heb klaarstaan is, naar mijn idee, ook wel een lekker veel cool nummertje. Kan zijn dat hij laatst ook voorbij kwam bij de reclamespotjes.
0: Oh.
1: Want dit is gewoon een terugkerend nummer waarvan ik denk, ja, geweldig. Want het is Born to Be Alive van Patrick.
0: Jeetje.
1: Hè?
0: Het meest gedraaide nummer wat deze uitkloot. Maar dat geeft niet, hoor.
1: Ja, echt. Ik vind het een geweldig nummer. Het is van Patrick Hernandez. Born to be alive.

0: Yeah.
1: Born to be alive.
0: Born to be alive is dat van Patrick Hernandez. Zo'n lekkere knijter van een discoplaat. En dat is niet nooit verkeerd, omdat het geeft wel feel good. Mensen voelen altijd goed.
1: Ja,
0: dat is, ja, altijd.
1: Ik vind het wel een feel goodje.
0: Ja,
1: kan ook nooit stilstaan bij dit nummer.
0: Moet je niet willen.
1: Nee, toch?
0: Nee, gewoon lekker blijven bewegen.
1: Ja.
0: Word je lekker warm van. Zijn we net te vertellen dat het zweet langs je rug loopt?
1: Ja, ik ben wel echt warm. Ik heb sowieso met dit weer, heb ik het heel snel warm. Maar ik moet ook zeggen dat het denk ik niet mee helpt dat ik thee drink.
0: Nee, ik denk het ook niet. Hey, als je zit te luisteren, dan kun je sowieso eens even een plaat gaan aanvragen. Vast voor de tweede en de derde uur. De eerste uur staat redelijk vast wat we gaan doen. En het zijn niet echt soepel. En of je moet een echt nummer hebben. Zeggen van, daar krijg ik echt een feel-good momentje van. Dat wij denken van, nou, we zijn het met je eens. We krijgen nu alleen al veel goed voor jou. Dan gaan we voor je draaien in het eerste uur. 0592 70 30 30. Ik herhaal 0592 70 30 30. Gewoon even lekker aanschuiven en meekleppen. Dat vind ik allemaal prima. Lijkt me heel goed, heel goed. Daar krijg ik, nou, dat van mij veel goed. Toch? Wil je trouwens opgeven voor de 5 fans? Zoals we vorige week al hebben gepresenteerd met Hilly. Dat kan natuurlijk ook. En dan moet je gewoon 5 leuke platen uitzoeken. Die jou wat zeggen. Die jou hebben losgemaakt. Emotioneel. Je hoeft niet gaan zitten janken hier, zo, dat is niet nodig. Daar zorgen wij wel voor.
1: Nou, dan ga ik...
0: ja, precies.
1: Of huilen van plezier, dat mag wel.
0: Dat doen wij ook regelmatig.
1: Huilen van het lachen.
0: Ja, janken.
1: Als Harry weer zijn hoofd stoot of zo.
0: Of een bril in zijn hoofd prikt. Oud klotzak nog.
1: Ja, met dat soort dingen moet je mij er niet bij hebben. Want ik ga het niet loslaten.
0: Ga je helemaal los.
1: Ik blijf er dan een hele avond op terugkomen. Ik heb soms echt een vervelende persoonlijkheid. Het siert mij wel.
0: Ik doe er nog even zwijgen. Mies Bouwman, haar zoon. En die vormde samen met een aantal andere mensen de formatie Bloem.

0: Bam, was dat. Even aan mijn moeder vragen. Ja, als je dat moet doen, dan ben je er al klaar mee. Dan kan het wel zo zijn dat je op een gegeven moment nee te horen krijgt. Dat kan ook, hè?
1: Wacht zo, kan nog even, nou, er kwam nog even een mooi uithaaltje. Even.
0: Oh, dat moet je niet doen.
1: Ja, zo deed jij dat ook.
0: Er zijn dingen die je niet moet doen.
1: Jawel.
0: Er zijn echt dingen waarvan je kan zeggen van, weet je, doe dat maar niet.
1: Dat doe ik zojuist.
0: Ja, inderdaad. Wij gaan er weer naartoe, jongens. Het is 19:30 vanavond op deze vrijdagavond. Het is 19 juni. Het weekend van 19 juni, 19, 20, 21 juni. Wat is er eigenlijk te doen in Drenthe en omgeving? Nou, in Drenthe eigenlijk met name. Tropisch weekend staat voor de deur in Drenthe. Voor organisaties, evenementen zorgt dit voor de nodige uitdagingen. En meerdere activiteiten zijn vanwege de hitte ook afgelast. In het weekendoverzicht hoor je waar je wel terecht kunt in Drenthe. Voor de verkoelende activiteiten kunnen deurwallen zich wagen aan een terland te zee Hogeveen. Op zaterdag 20 juni wordt de stad en paviljoen Nijstad voor de tweede keer omgetoverd tot het decor van de lokale variant van het RTL4-programma. Vroeger was het een DROS-programma. Te land, te zee en in de lucht. Naast het kijken naar de uitdagende balanceer-act kunnen bezoekers zich ook te goed doen aan foodtrucks, live muziek en 's avonds te zien hoe Oranje in actie komt op het WK. Dus een groot beeldscherm, gezellig bij het paviljoen Nijstad en Overveen. Oud hout op het Paardenvotse Meer. Dat zou je zeggen, want dat drijft er genoeg, maar niet staat op boten. Nog meer water op het programma. Jawel, op het Paardenvotse Meer wordt dit weekend voor de 17e keer de zeilwedstrijd gehouden. Oud Zuidend Hout. In deze wedstrijd nemen de oude zeilboten het tegen elkaar op. Vanaf het terras van het clubhuis van de Vereniging Watersport de Twee Provinciën kunnen liefhebbers de wedstrijden volgen. Verschillende types gerestaureerde schepen passeren de revue. Van vrijbuiters tot de Flying Dutchman, van larken tot zeldzame houten sterns. De hitte buiten ontvluchten in de zin van een bandactiviteit, dat kan ook. Dan ga je naar het biljartcentrum Vredeveld in Assen en sinds vindt het Nederlands kampioenschap plaats van C1-teams. Teams uit 8 regio's in Nederland. Nederlands te strijden dan om de welbegeerde titel, de Nederlandse kampioen. De 5 jaar werelderfgoed in Veenhuizen trapt dit weekend het gloednieuwe festival Noordergloed af. Om te vieren dat de koloniën van de weldadigheid 5 jaar UNESCO werelderfgoed zijn, pakt de organisatie uit met een programma voor

0: muziek, theater, kunst en literatuur. Zo treden onder andere Ellen ten Damme en haar band Orange Skyline op. De schapen van het Schaapskudde in Ruinen doen zaterdag een jasje uit. Om 8:00 en 3:00 kun je dat gaan bekijken. En ik denk dat jij jezelf verkoeld voelt dat je beesten weer zonder jas los worden gelaten. Dat doen ze allemaal op de Brink in Ruinen en de Schaapskudde wordt daar geschoren. De organisatie meldt dat er genoeg schaduw is, het water is beschikbaar. Geschoren wol is direct te koop. Dat lijkt me een heel goed plan om met 33 graden gewoon een pak van het wol mee naar huis te nemen in die auto. Heerlijk lijkt me dat. Witteveen viert dit weekend feest. Ik klink trouwens sarcastisch, dat was ook zo zodanig bedoeld hoor. Witteveen viert dit weekend feest. Het Oranjedorp van Drenthe bestaat 100 jaar. Het hele weekend zijn er tal van activiteiten. Op zaterdag staat er een zeskamp op het programma. En is de WK-wedstrijd s'avonds te volgen op een bas van 9 uur. Een feestavond los. En dat is de wedstrijd niet afgelopen, denk ik. Want stel je nou voor, dan heb je geen feestavond. Je mag het niet jinx, hè? Lange dagen en korte nachten tijdens de zomerzonnewende. Zaterdag gaat de zon pas om 3:10 onder en vangt de middenzomernacht aan. Het zonovergoten dagen, extra kans op een prachtige zonsondergang, aanschouwen en kleurengeweld met de midzomernacht excursie over het Ballenhoornveld. Van 9 tot 11 neemt het Nationaal Park Drentse A je mee over het uitgestrekte stille heide. Aanmelden is verplicht en kan via de info-apenstaatje hvdda.nl. Hier al, info-apenstaatje hvdda.nl. Deelname is gratis, wel is er de gelegenheid voor een vrijwillige bijdrage. Met andere woorden, staat een melkton. Alles Kids en Emmen. In Emmen staat het weekend bol van de activiteiten voor kinderen. Voor de 14e keer wordt de stad omgetoverd tot gratis kinderfestival Alles Kids. Van 11 tot 5 kunnen de kinderen losgaan door de springen, de zingen, de klimmen te spelen. Wel zorgen dat ze goed water krijgen, jongens. Wie zen en soepel de nieuwe week in wil, kan zondag een hartbal in Linden. Daar vinden dit weekend de allereerste yoga-festival Drenthe vindt daar plaats. Er staan verschillende yogalessen op de planning en is er een klankbad en ruimte voor meditatie. Volgens de organisatie is iedereen welkom of je nu al jaren yoga beoefent of gewoon nieuwsgierig bent. Aanmelden is gewenst, de kosten zijn €15, inclusief enkele consumpties. Ik heb even geïnformeerd, het is gewoon met kleding. Om de twee weken af te trappen staat de kop van vaat zondagmiddag al in het teken van de motorsport. Zo is er een historische motortentoonstelling. Zijn er oude motoren te bewonderen, maar er kan ook genoten worden van muziek. Live muziek valt te verstaan. De echte motorliefhebber hoeft niets te missen. De MotoGP van Tsjechië op een groot scherm wordt op een groot... dat staat weg. Heel leuk. Ik ga het even al. De MotoGP van Tsjechië, dat wordt gewoon op een groot scherm. Een ledscherm getoond, maar hier staat letterlijk op een groot ledscherm wordt een groot scherm getoond. Nou, daar kun je wel mee. Ook voor ouderen die niet de deur uit kunnen en kan er een omgeving als de tocht van de TT geproefd worden. Zondag 21 juni vertrekken minstens 100 motorrijders voor een toertocht langs verschillende verzorgingshuizen in Assen. Dat vind ik al een keer een goeie. De reizigers doen minstens 5 Assen verzorgingshuizen aan, waaraan de Vijverhof, Anholt, Arendstaten, Zeerestaten, Slingerborg en Nieuwgraaswijk. Zit je nog niet in een van die huizen? Niet getreurd. De volgende keer zijn ze bij jou. De motoren vertrekken om 2:00 bij de Expohal. En daar kun je genieten van het spektakel. Om dan maar kijken. Een slotdag feestweek in Witteveen. Zondag staat in Witteveen opnieuw een jubileumfeestdag op de planning. Die wordt afgetrapt met het treffen en kletsen voor iedereen. Van 00:30 tot 14:00. Aansluitend treedt de toneelvereniging Togo op. En wordt er een kapiteinsspel gespeeld vanaf 14:30. Ondertussen gaat mijn hoofd richting de jingle. Die is afgelopen. Ik had hem even moeten loopen. Zondag 16:00 begint de barbecue en het optreden van de band Bad Tire. Alleen moet nog lukken. Tot slot nog de prijsuitreiking van de stratencompetitie. Om 19:30 en om 20:00 stoppen de feestelijkheden in Witteveen. En dan is het weer wachten op de volgende jubileumfeest. Nou, dat zal dan ongeveer 5 jaar later zijn. Wat een backfall deze keer. Hè? Ja. Dan denk je, er is bijna niks te doen. Ik denk, valt best wel tegen. Maar het waren grote letters deze keer.
1: Ja, ja, genoeg te doen. Ook alles Kids en Emmen is volgens mij wel leuk. Ik ben er zelf nog niet echt geweest. Wat me verbaast, want ik heb allemaal vriendinnen met kinderen.
0: Jij mag er niet komen, toch?
1: Jawel.
0: Je bent oud.
1: Nee, maar als ik een kind meeneem...
0: Ja, dan mag het. Gewoon even heen stelen, de ballenbak bij IKEA.
1: Maar ja, ook mijn vriendinnen hebben partners. Dus ja, ik snap dat je zondag eerder met je partner daarheen gaat... dan dat je mij vraagt... Hey Marjolein, ben je dan en dan vrij? Ga je mee naar alles Kids? Nee, ik snap dat je zoiets met je partner doet.
0: Ja. Met je partner zeggen,
1: ga ik mee als derde wiel?
0: Ja, fifth wheel.
1: Was het steeds zo tred op TikTok? Had je en mijn vriend Steve. Zag je ook allemaal stellen. En zat er steeds een derde persoon bij of zo.
0: Ja.
1: Ja, zoiets.
0: Die moet er niet bij.
1: Maar ik hoop dat iedereen klaar is om te dansen.
0: Ja, maar we hebben ze weer staan. En de plaat is ooit eens een keer gebruikt door Mr. Trump. En dat vonden ze in instantie niet zo leuk. Later hebben ze erbij gelegd en vonden ze het wel weer leuk. Maar ze kregen best wel heel veel aandacht weer. Ze werden weer echt weer bekend. En daar waren die lui wel echt... Die waren een beetje aandachtsgeil, noem ze dat.
1: Ja, dat geloof ik meteen.
0: Ze hebben een heel leuk dansje waarin ze ook de titel uitvormen. Uitvoeren, heb je dat wel eens gezien? Ja, die ongeveer.
1: Alleen ik weet niet hoe
0: dat zoiets, ja. De YMCA,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Hoe heet ze?
1: De Village People.
0: Nou, dat staat lekker in de plaat.
1: En vooral niet stil blijven zitten.
0: Nee hoor, ik ga even plassen.
1: Ze zijn aan het autorijden.

0: YMCA bestaat van de Village People. Ik heb onder de laatste week zo'n keer... was Bouke, volgens mij was ergens... die ging naar Amerika reizen en die kwam die Indiaan tegen.
1: Ah oh, ja, dat was was dat ook met Rob Kemper? Die presenteerde dat toch?
0: Ja, was het, maar was dat nou met Bouke of was dat nou met Nick en Simon dat die er tegenkwam? Ik weet het eigenlijk niet meer.
1: Rob, voor mij, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Ik ook niet helemaal. Ik weet het ook niet
1: kunnen
0: helemaal.
1: Zijn hoor. Ik heb het toen wel gezien inderdaad. Ja, voor mij was het met Bouke hoor.
0: Was met die Indiaan inderdaad.
1: Ja, volgens mij was het met Bouke.
0: Die gast die woont volgens mij ergens daar in New Jersey of zo. Ha, veel goed heb ik klaarstaan voor je op een gegeven moment. Nog steeds hier, het is, wat is het, 7:45?
1: Ja, 7:45, de eerste uur zit er alweer bijna op.
0: We schieten lekker op, we gaan een
1: kwartiertje. We blijven nog 2 uurtjes, dus...
0: Je bent er niet zo van het af.
1: Nee, nog 2 uur te gaan.
0: 2 heerlijke uren tegemoet.
1: One left, two to go.
0: 2 uur en een kwartier.
1: Ja, oh, 2 uur en een kwartier.
0: Boodschapje voor je en dan gaat Marjolein de volgende plaats
1: zetten. Boodschap.
2: 12 uur bedden. 12 uur bedden. 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.

0: zeggen wel eens wat over het opdrogen van bepaalde mensen. En moet ik eerlijk zeggen, deze droogt nog lang niet op, hè? Daar zijn we wel over uit.
1: Sakira gaat niet over datum.
0: Die gaat niet over datum, maar goed. Je hebt vrouwelijke goddelijke lichamen en je hebt mannelijke goddelijke lichamen. En c'est moi, ik ben echt puur natuur. Niet aan geknutseld. Oh ja, één operatie gehad. Ik heb een maagverkleining moeten doen, maar ja, dat zie je in de buitenkant niet. Hè, toch? Nee, denk ik niet. Hoop ik eigenlijk.
1: Niet dat je een operatie hebt gehad, wel dat je bent afgevallen.
0: Ik ben afgevallen, ja.
1: Dat zie je wel aan de buitenkant.
0: Ik heb niet meer dat goddelijke lichaam waar ik eerder had. Van hem leek ik heel veel op Boeddha en Bacchus.
1: Goddelijk lichaam.
0: Ja.
1: Ja, maar dan zie je maar. Het is maar net wat voor interpretatie je aan iets geeft.
0: Als je moet,
1: bij goddelijk kun je denken aan ja, Sakira, maar bij goddelijk, ja, Boeddha is een god. Ja.
0: Boeddha is een god.
1: Ja.
0: En Bacchus ook.
1: Ja.
0: En dat zijn dan wel die, vooral, die laatste is wel een van mijn favorieten. Bacchus is de god van de feesten en van de.
1: Hoe schrijf je Bacchus?
0: B-A-C.
1: Oh. Wacht, B-A-C-U-S
0: volgens mij. Ze gaat ondertussen even opzoeken, dames en heren, want ze weet niet wie Bacchus is.
1: Ja, als precies was wel, maar...
0: Zelf van plotjes.
1: Bacchus, dit is geen Bacchus. Oh,
0: jawel,
1: ja.
0: Dit was een Griekse god.
1: Maar...
0: Van het, Bacchus was de god van overvloed met eten en drank en dat soort dingen allemaal. Orgies, dat vinden ze dan. Ja, dat is helemaal gek uit.
1: Oké, dit wel.
0: Een rare lach heeft hij, hè?
1: Bacchus bij...
0: Er is iemand die heeft heel te diep in het Bacchus flesje gekeken toen hij dit beeld gemaakt heeft, trouwens. Heel eng gezicht. Jullie kunnen het thuis niet zien, gelukkig. Mogen bepaalde dingen mogen gewoon niet laten zien.
1: Oh, hier heb je Bacchus, denk ik. Oh nee, Smite.
0: Smite. Nou, dat is een soort Bacchus.
1: Ja. Nee, Bacchus krijgt geen beeld van, oké.
0: Nee, dat inderdaad, dat moet je niet willen.
1: Nee, blijkbaar niet. Ik zou even alle tabbladen. Oké, we gaan even door. Ja, er staat weer een Feel Good plaatje. Het is een vrij recente.
0: Oh.
1: Van Ray.
0: Hoe is dat?
1: Where's My Husband?
0: Oeh.
1: Baby!

0: Nederlands.
1: Where the hell is my husband?
2: Ze dat gaat thuis op de bank.
1: Ja, met een haast in zijn klauwen. Dus, de kat aan het troosten.
2: Onze poes en buurman.
1: Nee.
2: Ik heb overwogen om die
1: Ik heb je gewaarschuwd, ik stuur de studio uit om dat te doen. Hè?
2: Ja, ik denk dat is wel veel kut. Veel kut. Veel kut.
1: Echt, dat is een leuke terechte verspreking.
2: Oh, geweldig.
1: Wij zijn hier om muziek te draaien. Het eerste uur, we stampen je er weer helemaal doorheen. Het is mij te warm om te actief te zijn. Ik ga niet dansen.
2: Nee? Oh, dat is geel, want dit nummer duurt maar 20 seconden.
1: Nee. Zo'n vervelend wijf is dat, hè? Nummer 20 seconds. Ruben Hillen.
2: Ja, Ruben is het gewoon.
1: Ruben Hillen is Nederlander.
2: Ja, en hij heeft de Voice gewonnen met Suzanne Freek.
1: Oh, die gast is het.
2: Ja, dus hij is vrij nieuw. Dus hier is... Ruben Hillen.
1: Moet Suzanne Freek in die rotzooi, hè? Dan dit.
2: Je hoort ook gewoon in de muziek terug dat hij bij Suzanne Freek
1: Ja, dat kan je horen.
2: 20 seconds.

0: Het is wel een lekker uptempo nummer. Van die protégé van Gea en Lucas.
1: Lucas en Gea. Ik zal dansen op je
0: ja. Udo Pekel, nee. Kom er.
1: Nee, maar Ruben Hillen. Ik ben benieuwd of dat wat gaat worden met hem. Want ik heb hem dus ook al live gezien. En ik vond dat hij het oprecht heel leuk deed.
0: Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet veel soeps echt voorbij heb zien komen. Dat het blijvend is in The Voice. Ja, dan heb je het over natuurlijk over Maan. En je hebt het over...
1: Ogie, maar die was voor
0: Ogie, die was voor dat was
1: Voice Hall.
0: Dat was voor de Voice Hall, ja, inderdaad. Ja. Die waren van... hoe heet het? Idols volgens mij.
1: Nee, Junior Song Festival.
0: Oh, dat kan ook nog een keer.
1: Was in mijn tijd. Ja, was ik klein, waren ze nog Lisa... Lisa, Amy en Shelly. Was ik helemaal fan van hun toen ik 12 was. Jonger nog, denk ik. Zelfs 10 of zo. Ja, dat was Junior Song Festival. Leuke tijd. Goede tijd.
0: Absoluut.
1: Mooie tijd.
0: Wij gaan naar de laatste plaats van dit uur. En ik zal ondertussen even een bogus shitje klaargezetten. Zodat ik het kan laten draaien ook. Maar goed.
1: Ja.
0: Ga jij hem aankondigen voor ons?
1: Ja. Ik doe Cake by the Ocean van Dance.

0: zijn zo terug na het nieuws.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor twee nieuwe kerncentrales nog twee locaties in beeld heeft: de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
4: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
3: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerderstrand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Super dat je terug bent voor de tweede uur. Hebben we weekend met Gerard en
1: Marjolein.
0: Harry is aan het werk vanavond. Luistert wel, heeft hij gezegd. Hij zou luisteren, dus dat gaat hij dat doen ook.
1: Gezel frikadeel.
0: Speciaal.
1: Ja.
0: Liet me niks. Nou, ik heb geen zin in frikadeel.
1: Ik heb het volgehouden om tot 8 uur de zak met pinda's dicht te laten.
0: Ja.
1: Yay!
0: Als ik hem had opengebroken, word je waarschijnlijk al leeggefroten.
1: Maar hij is open bij deze.
0: Hij is open bij
1: deze. Het weekend is geopend.
0: Wij gaan door naar de 2 uur. Dames en heren, blijf vooral lekker hangen. Even kijken hoe laat is het. Het is 8 uur. Pak even koffie of thee. En dan gaan we zo meteen naar de drank. Deze is lekker. Je kent hem wel, hè? Bruce Springsteen. Waanzinnige nummer. Glory Days.

0: Ah, die valt een beetje uit, hè? Een beetje een crappy file, denk ik. Dat is boos mee. Nou ja, dat geeft niet zeer. Kan gewoon gebeuren. En wij waren er weer op tijd bij. Geschrokken net een klein beetje. Ik denk, dat stopt in een keer.
1: Ja.
0: Ik heb ooit eens een keer heb ik op een knopje gedrukt. Hier. Die. En die stopt het geluid van de computer.
1: Doe je mute.
0: Ja, en toen hebben Harry en ik schompers lopen zoeken. Wat
1: ja, maar je hoeft alleen maar... Poep. En dan is het.
0: Ja,
1: maar als je het niet weet...
0: Dat wist ik niet. Dat knopje. Nee. Ik wist niet. Als je het niet weet... Ik had al een toetsenbord erop gelegd. Niet zo slim. Ik ben niet zo heel slim. Nee, maar ik ben weer blij dat jullie er allemaal weer zijn, jongens. Ik ben blij dat jullie allemaal weer luisteren. Ik ben blij dat je in de buis bent gekluisterd. Ik heb gehoord trouwens dat het beeld en geluid niet synchroon loopt. Maar dat geeft niet. Maar dan komt er wel eens voor dat je ons bewegingen ziet maken. Dat je denkt, hè, wat is hier raar aan dansen? Maar dan klopt het ook wel. Dan is het beeld al voorbij namelijk. Dus het is al langer zo dat het gebeurt.
1: Of ik kan nu überhaupt niet stilstaan. Dus ook bij geen muziek sta ik vaak niet stil.
0: Nee, als nu.
1: Ik heb er echt moeite mee, joh.
0: We gaan in 1985 gaan we naar 2023. Wat een recente. Luke Combs. Where comes the wild things? Where the wild things are, sorry.

0: Het prachtige Yellow was dat van Coldplay, kreeg ik mij. Oh, het is wel echt weer, wanneer je denkt van... moet ik toch even van anders doen. Zit je binnen? Hier is het trouwens wel warm.
1: Hier?
0: Is hier wel
1: warm. Ik heb het hier echt...
0: Blowjart!
1: Qua warmte valt er dan mee, maar het is hier gewoon plakkerig.
0: Ja, we hebben die airco staan, die wilde ik even aanzetten, maar de kring werkt de batterij op de afstandsbediening en er zitten geen batterijen meer in. De witte batterijen die waren lek, die hebben we weggedaan. Die hebben we mooi gedumpt in de batterijenbak.
1: Heel goed.
0: Ja, zo ben ik. Zo doe ik wel. Speciaal zoek van Tineke. Deze dat vond ze wel passend. Hot in here. Nelly. Als jij je plaatje hebt aan te vragen, doe je dat op 0592 70 30 30. Kan je appen en bellen. Welkom. Hello.

0: Nelly was dat.
1: Getting hot in here. Hot in here.
0: Het is even schoon.
1: Heb je het weer aan de kant?
2: Ja, eigenlijk moet er ook nog even gedweld worden, maar ik kom hier om muziek te maken.
1: Te draaien, ja. Als wij muziek gaan maken, komt het niet goed hebben geluisterd.
2: Nou, ik ga wel regelmatig muziek maken. Achter het drumstel.
1: Nee, dat is lawaai. Dat is een beetje verschil.
2: Dat is muziek, Gerard. Ja, dat is kunstig muziek.
1: Ja.
2: Dat kan niemand.
1: Moet je zien staan we daar aan de andere zij. Juffrouw.
2: Juffrouw. Wel een strenge juffrouw dan.
3: Zal ik je vertellen?
2: Ja, maar dit laat dominantie zien. Hè. Ik sta boven jou.
1: Oh. Ik weet niet of het laatste
2: dat was ook
1: gezien.
2: Echt bij de rest van mijn uitstraling.
1: Absoluut. Begin maar was te rennen. Voor de oplettende kijker, het beeld heeft die mist, daar mist iets in beeld. Mist iets in scherm. Groen droppen stoppen we niet meer voor. Rij gewoon door. Hij is op.

0: Raymond rauwe stem, hè? Brian Adams. Die gozer drinken wat whisky, denk ik. Rook een zware check. Onvoorstelbaar. Run to You. Geweldige plaat van deze Canadees die al heel wat jaartjes meedraait. 30 jaar was het moment dat deze plaat, deze Reckless album uitkwam. En nee, inmiddels is het wat langer bezig. Ik heb alleen geen idee van hoe lang. Waarom staat Freek eigenlijk in beeld?
1: Nou, ah, chips. Je ziet alleen zijn arm op beeld.
0: Ja, dat zijn mijn M&M's. Ik heb de rode erop gegeten. Nou, alleen oranje en groen. Dat was een stoplicht had ik daar gemaakt.
1: Wauw. Ja. Ja, ik denk misschien komt Freek wel in beeld.
0: Misschien Freek doe ik dat misschien ook niet. Maar wat wel komt is een nieuwe, of nee, is een andere weer. Een volgorde. Chris Stapleton heb ik voor je klaarstaan. Nummer 1923. White Horse.

0: White Horse. White Horse is dat. Chris Stapleton. Ik dacht Wild Horse, maar het is White Horse. Mijn collega naast me die heeft een natuurlijk ook zo'n rot. Ja, uiteraard, dat moet ik wel zeggen. Die heeft ook een probleempje, want je zei het daarnet, je hebt dan een Geonized ingevoerd. haar kat wordt kaal. Ik ga het even netjes zeggen. En dat is een Engelse korthaal. Laten we daar heel leuk. Britse korthaal. Jezus, Mina zegt. Britse, ja, daar komt hij nou vandaan.
1: Oh, wow.
0: Britse koloning of zo. Oké, wordt kaal. En daar gaat ze dus een Geonized gaat ze invoeren. Mijn poes wordt kaal.
1: Is dit normaal?
0: En wij zeggen, is dit normaal? We zeggen, Geonized, heb je een foto? Antwoord. Funs. Inderdaad, dat is best wel een echt impertinente vraag.
1: Wat een prachtig fluwelen grijs katje. Het ligt er wel spannend bij.
0: Is dat een antwoord van die foto? Echt?
1: Ja.
0: Fluwelen grijs katje.
1: Ja. Oh, het hoort zo.
0: Dat die kaal wordt?
1: Het is niet normaal. Er is echt één uitzondering. De dunne beharing tussen de ogen en de oren. Ja, dit is bij veel katten heel goed zichtbaar. En volkomen normaal. Oké, dat is normaal. Dat is gewoon een ouderdom. Net als bij mannen die kaal worden.
0: Ja, dus Rie, maak je niet druk.
1: Nee.
0: Gewoon leuke muziek voor je. Blijf gewoon lekker hangen. Of schakel af. Dat kan ook. Ik snap daar ook nog wel. Harry Styles. And, as it was.

0: Lekker, hè? Harry Styles is dat. Ik wil zeggen, Coldplay. As it was. Nou, daar is hij vast niet mee belegd als hij hem verwaart met, Coldplay.
1: Maar ik denk het ook niet.
0: Ik denk het ook niet. Gewoon lekker muziek.
1: Maar dat is ook wel een veel cool nummertje.
0: Wat?
1: Die Harry Styles.
0: Ja, maar alle muziek is veel cool.
1: Ja, eigenlijk wel. Veel goed veel.
0: Dat is zo depressief, maar dat maakt niet uit. Dat is ook een gevoel.
1: Als jij je depressief voelt, dan geeft dat muziekje juist wel weer een boost.
0: Ja, en als je er depressief wordt en je vindt het een lekker gevoel.
1: Ja, dan...
0: Een beetje zelfkastijding of zo.
1: Ja, een beetje omgekeerde dopamine.
0: Ja, ook goed.

0: Oh, goed.
1: Ik ga deze even voor Wilma draaien. Die was leuk.
0: Oh, gaan we niet eerst...
1: Nee, maar die moet eerst al... Ja, dat is niet zo best. Oké. Okay. Ik moet eerst dingen klaarzetten hier. Okay. Dat gaat zo snel niet. Maar... Na deze krijg je de verjaardagen. Eerst even een vriendboekmerk. Go your own way.

0: Keurig de gitaar om 8 minuten over 8:30, 19 juni 2026 krijg je van Go Your Own Way, Fleetwood Mac. En we zijn hier dan met Gerrit en Marjolein. En wat we gaan doen is nu al wat bekend, want daar hebben we net al even over gediscussieerd. Want het werd tijd, 8:30 al. We zijn nu 8 minuten over tijd, plaats van 4 minuten.
1: Oh, error.
0: Dubbel zo lang.
1: Pacing fout.
0: Dubbel zo lang.
1: 404.
0: Kent schelen. Wie zijn de jarig vandaag, Marjolein?
1: Jarig op vrijdag 19 juni 2026.
0: Wat goed, hè?
1: Ja, dat begint al goed. Het is een makkelijke gedeelte nog maar, hè?
0: Ja.
1: Clannis Grace, Nederlands zangeres. Clannis is vandaag 48 jaar. Rebecca Loos, Nederlands model en mediapersoonlijkheid.
0: Een ex van Beckham, hè?
1: Mm-hmm. Oh ja?
0: Die heeft hem met Brian.
1: Oh, Puff Dikke. Ja. Nou, dan hoor ik even mijn hoortje. Rebecca is vandaag 49 jaar. Brian Wells, Amerikaans gitarist en zanger. Brian is vandaag 56 jaar oud. Emilio Ferreira, Belgisch voetbalcoach en voormalig voetballer. Emilio is vandaag 59 jaar. Mia Sara is een Amerikaanse actrice met een Italiaanse achtergrond. Mia is vandaag 59 jaar. Boris Johnson, voormalig Brits premier en parlementslid.
0: Raar haar.
1: Vind je dat raar?
0: Ja,
1: hij stapt een beetje af van Hans Kassan en die zoon. Hoe heet ze
0: zoon? Ik vind het meer een combinatie van Trump en Geert Wilders, man.
1: Ja, een beetje Trumpie Kassan. Oh, ja, dit is Trump Kassan.
0: Hij is 62.
1: Trump Kassan is vandaag, Boris Johnson is vandaag 62 jaar. Kathleen Turner is vandaag 72 jaar. En Kathleen is een Amerikaanse actrice.
0: Leuke. Felicia
1: Rashad. Ken ik niet. Was mevrouw
0: Cosby.
1: Zat zij niet in een doktersprogramma?
0: Cosby Show.
1: Ah.
0: Humor. En die meneer is nou aangeklaagd voor misbruik van diverse mensen.
1: Oh.
0: Drogeren.
1: Oh.
0: Ze is dan 78 jaar geworden.
1: Ja. Salman Rushdie is een... Wat?
0: Essayist.
1: En fictieschrijver. Salman is 79 jaar.
0: Ja, over Salman is een fatwa geschreven, volgens mij is dat. En mocht dood van een moslim gebeuren.
1: Hij mocht dood.
0: Ja.
1: Oh.
0: Ze wil hem dood hebben.
1: Oh. Gezel frikadel,
0: laat maar
1: hij
0: zeggen.
1: Hij is in ieder geval nog 79 geworden. En wie weet hoeveel jaren meer. En last but not least, daar gaan wij ook even een plaatje van draaien. Is
0: Potje.
1: Paula Abdul. Amerikaans danseres,
0: choreograaf,
1: zangeres en televisiepersoonlijkheid. Paula is 64 jaar. Yay.
0: Uiteraard.
1: En we gaan Straight Up.
0: Die gaan we draaien. Straight Up is die.
1: Uit 1989.
0: Aha, lange tijd geleden alweer. Paula Abdul.

0: Mooi plaatje, mooi plaatje. Paul Abdul was altijd een straight up. Een gigantische plaat geweest in die tijd. In eind 80 jaar, was geen 90 jaar.
1: Ja. Nee. En we hebben ook twee verzoekjes alweer binnen.
0: Twee?
1: Ja, Gerrit en Willy.
0: Oh, Gerrit inderdaad ook. Gerrit heeft aangevraagd, komt ook nog aan. Ik heb Gerrit al, ik heb alleen niet klaargezet. Ik heb Lucas en G opgezocht.
1: Nee, ik heb gezien dat je hem hebt opgezocht.
0: Ja, en ondertussen heb ik ook weer een van UB40 opgezocht. Dus die staat ook weer klaar.
1: Kijk aan.
0: Het is druk. Dus mocht je plaat willen aanvragen, 0592 70 30 30. Of filmen via de app. Dat mag er ook nog eens een keertje. Nou, ik weet niet wat te vertellen eigenlijk. Ik heb een beetje wat warmte.
1: Ja, het is hier wel goed dooi.
0: Die jongens smoor uit. Ja, het is dooi,
1: ja.
0: Een kavriendje kan dooien.
1: Dooi mij nu gewoon de hele dag ook zijn. Het is goed dooi.
0: Ja, goed dooi. Het is
1: een keer in de winkel. Wauw, dit is goed dooi.
0: Goed dooi. Keith Urban with Pink samen. One too many. I...

0: Keith Urban en Pink waren dat. One Too Many, dat heb ik ook eens geroepen trouwens. Hè. Dat is, vooral als we uit eten waren in Puur of zo. Dan zeg ik One Too Many ijsbolletje.
1: Wauw.
0: Dan zei Wilma One Too Many plate. Many, many, many plates. Dat was vroeger.
1: One Too Many.
0: Mooie muziek komt er nog langs. We hebben zo meteen een verzoekje van Gerrit uiteraard. Lucas en G heb ik voor je klaarstaan, jongen. Dus blijf vooral plakken. Het komt er allemaal langs.
1: Nee, bellen. UB40
0: staat nog in de aanraking.
1: Is dit Ricardo?
0: Nee, dit is Ricardo. Maar we gaan wel even draaien. Jij mag hem oppakken. Want we gaan hem draaien. Een muziekje maken.
2: Hallo, Radio Anus. Met Marjolein.
0: En ik wil eigenlijk weer helemaal doen. Zo. Prachtig, mooie muziek.
2: Hi.
0: Zac Brown Band is dit en Chicken Fry.
2: Hallo.

0: Zac Brown Band was dat in Chicken Fried. Gewoon zo'n gezellig landelijk nummer waarvan je denkt van, oh, dat vind ik echt
1: leuk. Oh, dit nummer heet Chicken Fried. Chicken ik dacht fried. Gewoon echt aan dat McDonald's Chicken Fried.
0: Nee.
1: Pizza.
0: Dat is reclame.
1: Ik dacht echt dat je die bedoelde. Ik dacht dan, oh, als jij dat leuk vindt, prima. Maar
0: nee.
1: Ah, dit bedoel jij. Oké, okay. Ja. Dat verklaart een hoop.
0: Dat verklaart een hoop, inderdaad, ja. hoe jouw geest een klein beetje werkt. Ga lekker dingen doen van weekend of niet?
1: Ja, ik heb heel druk weekend.
0: Oké, door.
1: Of, nou ja, het is iets minder druk geworden. Maar ik heb best wel een druk weekend. Want morgen hebben we eerst om 10:00 groepsles. En dan sluit het nog een groepsles. Dus gaan we even 1,5 uur tot 2 uur waarschijnlijk flink zweten. Want het zal wel een potje warm zijn.
0: En waarom doen mensen dat?
1: Wat?
0: 2 keer groepsles aan elkaar.
1: Nou, omdat de tweede groepsles voor mobility is. Dus dan doe je gewoon een beetje stretchoefeningen en zo. Dus dat is wel redelijk ontspannend.
0: Zeggen ze.
1: Ik ga niet bijvoorbeeld spinning en dan nog een uurtje jumping doen hoor. Dat snap ik ook niet.
0: Zou ik ook niet
1: doen. En zaterdag morgen 2 verjaardagen.
0: Dat is morgen vroeg al hè?
1: Nee, morgen vroeg is pot en daarna 2 verjaardagen. En dan zondag is vaderdag. Dan gaan we naar ene Gerard Hoving.
0: Oh ja, ga ze maar heen. Oh leuk! Goed, krijg je ontbijt. Rollercoaster, Danny Vera.

0: We zijn zo terug na het nieuws.
1: Tjus.
2: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een droom. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveld werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
4: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
3: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Normaliter wijken we niet zo gauw af van het mainstream gebeuren, zoals ze dat noemen. We hebben een speciaal verzoekje gekregen van meneer die morgen 70 jaar geworden. Hè?
1: Ja, klopt, van Henk.
0: Henk van de ploeg.
1: Ik noem zijn achternaam niet privacy.
0: Dat geeft hem toch niet op.
1: Nee, dat is waar.
0: Valt niet onderduiven.
1: Maar ja, meneer is morgen jarig.
0: Alvast van harte gefeliciteerd. Ben je blij dat je daar niet jarig was? Wij zijn samen met alle bekende wereldsterren jarig geweest. Mooi balen.
1: Morgen ook.
0: Dat wilde ik nou even, die meneer even iets aparts mee. Dat je van, nou, ik voel me exclusief. Haal je dat even onderuit. Doe je wel goed. 9:03. Het laatste uur is aangekomen. We gaan zometeen lekker in een airconditioned auto over een uurtje.
1: Oeh, heerlijk.
0: En laten we straks vast lekker koel draaien. En stap ook gewoon lekker koel in.
1: Yeah, ice, baby.
0: Meneer van der Ploeg, die wilde graag een heel erg apart doedelzakmuziekje. Nou, dat gaan wij gewoon weer draaien. Zo zijn wij gewoon hier bij Radio Arnhem. En dat vooral het weekend met Gerard en
1: Marjolein.
0: Draaien we deze even voor hem. Gefeliciteerd.

0: zeg maar niet dat we het nooit voor je doen. Ga je nog niet lopen roepen. Of zitten roepen. Of staan roepen. Van, jullie draaien nooit wat. We draaien dus, eigenlijk draaien we alles.
1: Ja, verzoekjes.
0: Verzoekjes.
1: Tenzij de tekst heel grof is, EKE, meneer Scheepstra.
0: Oh ja, maar dat hangt vanaf welke tekst het is. Als het echt heel grof is en mensen zeggen, doe er nou niet, dan draai ik het juist wel. Kun je beter naar draaien? Ben maar wel. We gaan naar de playlist. Dank je daarvoor, meneer van de Ploeg. En nogmaals, morgen fijne verjaardag. 70e verjaardag. Is dat een jubileum? Ja, hè?
1: 70 vind ik wel een jubileum eigenlijk.
0: Er was een bord, ze moet even zijn bord langs de weg wegstelen bij de 70. moet die kleinkinderen even doen.
1: 70
0: voor opa.
1: Borden.
0: Stel even zijn bord voor opa.
1: 70 borden, zijn die hier wel?
0: Ja, wij 70 Marije. Zijn die 70 borden?
1: Dat zijn er niet veel, toch?
0: Nee, moet je wel zoeken.
1: Want dan zeggen.
0: Rondweg in Emmen bijvoorbeeld. Ik wil je niet op een idee brengen,
1: oh,
0: maar
1: ja,
0: rondweg in Emmen.
1: Dat is 70.
0: 50, 80, alles staat er.
1: Oh,
0: je
1: ja.
0: kunt gewoon een hele arrangement weghalen.
1: Ja, oké. Okay. Ja, de rondweg is 70.
0: En als je
1: inderdaad.
0: Dan toch bent, daar staat ook iets net achter een viaduct. Er zitten mooie camera's in. Goeie handel.
1: Zit er gewoon.
0: Gewoon meenemen die hoor. Jongen. Als je daarmee in de beurt bent, dan ben je vies in de beurt. En als je je telefoon in de handen hebt, die ziet dat namelijk ook. Alles. Maar goed. Ik wend me erop. Nee.

0: Ja. Die heb je van ons jongens hier op deze vrijdagavond. We zijn erbij gaan zitten. En dan moeten we wel even de medewerkers even meedelen dat ze geen spulletjes moeten zetten. Zodat we de tafel laten zakken dat de boel niet klem komt te zitten. Ik weet niet wat er tussen zat, maar die tafel is best zwaar. Dus misschien is het nu stuk.
1: Zeg wel.
2: Oh, ik schrok ook echt. Ik denk, wat is dit dan?
0: Ja, ik denk dat ding pleurt
2: op. Ik denk, dat hoort niet.
0: Ik denk, die poten komen omhoog.
2: Ja.
0: De hele boel op je schoot liggen zometeen.
2: Ja, dan hebben wij het weer gedaan.
0: dat vinden wij wel weer humor.
2: Ja.
0: Gerrit. Ik meld het alvast even. Jouw plaatje komt eraan. Ga er wel zitten, zet je televisie lekker uit. Kristal der Heimat. Lucas en Gea.

0: Speciaal. Speciaal voor Gerrit was dat Lucas en Gea en Kristal der Heimat. Pekels zijn ze tegenwoordig. Daar wonen ze. Wat ga je doen? Oh, dan ga ik gewoon een plaatje draaien. Want ik heb nog een verzoekje van meneer Bos liggen.
1: Komt
0: dan,
1: niet.
0: Meneer Bos belde vanavond weer, dat is de vaste luisteraar van de show. En wij maken ons zelf zorgen als hij niet belt, hè?
1: Ja, klopt.
0: En dan gaan we ons zorgen maken.
1: Ja.
0: Daarom moeten we meneer Bos zijn nummer even noteren. Dat we gewoon kunnen bellen. Hé, hou wit aan, wat dat?
1: Meneer Bos, hoe gaat het?
0: Waar worden? Je belt me.
1: Wakker worden.
0: Mag je nou drak, meneer Bos, of wie belt nu wel?
1: Boerhams, ik ben Boerhams, kom nu terug.
0: Echt?
1: Lissy, zullen we die draaien? Speel niet met mijn voeten.
0: Nee, ik vind dat zo'n, dat is in België, speel niet met mijn voeten. Hou me niet voor de gek, betekent dat. Maar ik heb al eens een speel niet met mijn voeten, papi, papa, doe dat niet. En dan denk ik, dat is niet hoe.
1: Oké, okay, Walkman
0: dan. Dat is niet goed voor Nederlands.
1: Gaan we straks een Walkman draaien?
0: Straks een Walkman?
1: Walkman, ik weet niet van wie die is.
0: Nee, ik ook niet. Vind ik niet echt trouwens.
1: Maar eerst naar een verzoekje van meneer Bos.
0: Eerst een verzoekje van meneer Bos. Gaan we doen. En we gaan luisteren naar een speciaal. Ik vind deze wel trouwens heel mooi gevonden. Maybe Tomorrow is UB40.

0: Jimmy Foley was dat en Maybe Tomorrow kreeg. Maar is wel een verzoekje van meneer Bos. Wat
1: ja, goed uitgezocht, meneer Bos.
0: Is mooi plat. Sean, wat je emotionele plat. En tranen schieten maar in kont. Wij hebben even weer wat gevonden. Althans, Marjolein heeft weer wat gevonden. Die zegt, heb ik eigenlijk een piratenliedje wat ik leuk vind, wil je hem niet draaien? Nou, dat vind ik ook eigenlijk wel niet netjes. Dus
1: nee.
0: Ik zal even laten horen wat zij zelf heeft gedaan.
1: Het is echt bijzonder dat ik hiermee kom.
0: Een oude plaat al namelijk. Het gaat, gaat er over een walk, maar. Rocking met mijn... ik had het niet uit mijn bek gezet. Maar het is een wonder wat je denkt bij mezelf. Waarom draait je dat niet op de Nationale Radio? Ik weet het wel. Maar
1: ik ook.
0: Jullie mogen het ook afvragen. We gaan even luisteren. We blijven gewoon achtergrond aanwezig, hoor. Dus je kunt ons af en toe horen.
1: Maar we gaan niet helemaal afluisteren.
0: Dus top, top muziek is dit. Echt top op de bil. Mooi hoor. Casio. Casio keyboard.

0: Ze kent de tekst ook hoor. Ik vind dat muziekje vind ik al bijzonder. Ik ga hem niet helemaal draaien. Dat weiger ik.
1: Nou, ik vind het oprecht dus nog best wel oké.
0: Dit is niet oké.
1: Echt een piraten. Ja, valt dit onder. Ja, dit valt wel onder.
0: Ja, dit valt onder. Het draait zelfs piraten maar, niet.
1: Als ik echt verplicht een piratennummer in mijn playlist moet zetten, is dat Una Paloma Blanca. Want dat wordt ook altijd wel gedraaid bij
0: piraten. Dat vind ik prima.
1: Maar dan is het wel dit nummer.
0: Moet je de muziek eens horen?
1: Of Lizzie speelt niet met mijn voeten.
0: Luister de muziek eens. Dat toetsenwerkje.
1: Is geweldig.
0: Dat is een Casio keyboard. Die kocht je vroeger bij de spelotheek.
1: Geweldig.
0: Kun je hem lenen. En zet dan zachte key ook nog.
1: Mijn Walkman.
0: Ja, ik vind het echt sorry, jongen. Dat, het gaat met de verder. Nou, denk zelf dat Gerrit...
1: Ik vind zo'n review doen wel leuk trouwens. Zullen we dit ook even doen bij Lizzie? Speel niet met mijn voeten.
0: Nee.
1: Daar valt ook wel wat over te zeggen.
0: Lizzie speelt... Ja, daar valt heel veel over te zeggen. Dat is gewoon een onsmakelijk nummer.
1: Speel niet met mijn voeten.
0: Papi, doe nog niet. Dat is gewoon een...
1: Tu.
0: Nou, ik sorry.
1: Speel niet met mijn voeten.
0: Ken je Jack and Anne? John Cougar Mellencamp kent
1: geweldig. Wel.

0: Open.
1: Ja, laten we hem doen.
2: Open zegt ze ook nog.
1: Ik zat even niet op te letten.
0: Ja, ik moest communiceren. Ik dus,
1: als het kan wel, ja. We zouden een doorstaatje doen, hebben we niet gedaan. Maar we gaan wel gelijk door met Shania Twain. En that don't impress me much.

0: 50 Cent lekker, hè?
1: That don't impress me much, was dat Shania Twain. En Canadese zangeres, woonachtig volgens mij in Zwitserland de laatste tijd. En geweldig goede zangeres, moet ik ook eerlijk zeggen. Dus, dat vinden we helemaal niet, zijn we niet de broer voor, jongens. Het is weer 9:30 geweest inmiddels wat dat betreft.
2: Ja, hallo, er is Ali Sharam. Ik wil graag weten, wat is die weer vandaag?
3: Jij wil weten, wat is die weer een
1: kruisgeld? Ali wil graag weten, wat is die weer vandaag? Ga vertellen wat Ali is, broer. Hier is Marjolein met het weer, dames en heren.
3: Het weer van vrijdagavond 19 juni en de dagen daarop. De eerste uren van de avond is het op veel plaatsen nog tropisch warm en door een hoge luchtvochtigheid kan het erg benauwd zijn. De zon schijnt nog een tijd met regionaal wat bewolking. In het zuidoosten is het bewolkt doordat er stevige buien bij Zuid-Limburg is ontstaan. Geleidelijk kunnen er op meer plaatsen buien ontstaan. Daarbij is... Ga weg, Gerard. Daarbij is kans op een stevige bui met veel regenwater in korte tijd, onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via noordoosten of oosten het land uit. Vanuit het zuiden volgen opklaringen en bij weinig wind koelt het niet verder af dan 17 tot 20 graden. Zaterdag draait de wind naar het westen tot noordwesten en hierdoor valt de temperatuur minder hoog uit. Er wordt nog steeds een warme tot zeer warme dag met temperaturen van 20 tot 24 graden en op de stranden... Tot wel, 20 tot 24 graden op de stranden en 24 tot 27 graden in de Randstad. In de oostelijke provincies bereikt de temperatuur uiteindelijk nog een tropische waarde van 30 of 31 graden. Hierbij schijnt de zon flink en trekken er regionaal wolkenvelden voorbij. Al met al wordt het een heerlijke dag voor ons dagje strand of aan een meertje of aan een zwembad te zitten. Smeer je wel goed in, want je kan binnen 10 tot 15 minuten al verbranden. Ook op zondag is het volop zomerweer in ons land, met veel zonneschijn, wolkensluiers en hoge temperaturen. Op veel plaatsen blijft het droog, alleen in het zuiden en midden kunnen een paar buien vallen. Deze buien kunnen opnieuw stevig uitpakken. Op grote schaal in het binnenland wordt het opnieuw zeer warm met 27 tot lokaal 30 graden. Door een matige tot vrij krachtige noordoostenwind is het in het noorden op de Waddeneilanden minder heet met 20 tot 25 graden. Ook de westelijke stranden krijgen in de loop van de middag ook met een verkoelend briesje van de zee te maken. Dat klinkt heerlijk.
1: Dat is toch hartstikke leuk.
3: Nou, ook volgende week blijft het warm met een gemiddelde middagtemperatuur van zo'n 30 graden. Op maandag en dinsdag kan het in de oosten en zuidoosten nog een aantal graden ja, lekker frisje. Daarbij schijnt de zon flink en is de kans op een bui klein. Op woensdag draait de wind naar het noorden en er stroomt een minder warme lucht over het land uit. Van noord naar zuid varieert het kwik dan tussen de 20 en 29 graden.
4: Goed zo, Krul!
3: Maar dan hebben ze het over minder warme lucht en dan kan het nog 29 graden zijn.
1: Ja.
3: Dat vind ik niet echt bepaald minder warm.
1: Maar... Minder warm als nu.
3: Ja, dat wel, maar...
1: Ja, je moet positief inzien. Het wordt minder warm, 29 graden.
3: Ja. Maar het kan ook 20 graden. Maar 20 graden vind ik dan... Ik wil niet zeuren hoor, doe ik wel. Ik ben typisch Nederlander.
1: Ja, absoluut.
3: 20 vind ik dan net te weinig, maar zoals nu vind ik net weer te veel.
1: Hoe lang ken ik je nou?
3: Twee jaar. Twee jaar en drie maanden.
1: We hebben winters meegemaakt, voorjaar meegemaakt, zomers meegemaakt, najaar meegemaakt, winters meegemaakt.

0: Ja.
1: Het is te koud. Ik kan niet wachten dat het zomer wordt.
0: Ja, en dan zomer.
1: Voorjaar.
0: Kan niet wachten tot lente wordt.
1: Het is eigenlijk een beetje te warm voor het voorjaar. Het is zomer. Heb ook airco.
0: Ja, echt. Het is najaar. Goed.
1: Het najaar, jongen. Die zomer zit er lekker lang door. Oh, ja. Het is vroeg winter. Het is winter. Het is te koud.
0: Ja, het is niet goed. Het is maar,
1: ik, mag Linda, ik mag Linda van 12 zijn in de dag kijken. Het is wel koud.
0: Maar ik hou wel van de lente.
1: Ja, nou, ik hou gewoon van alle jaargetijden.
0: Ja, alles heeft wat.
1: Ik hou van klagen. Learning to fly noemen we dat. Tom Petty en die Heartbreakers.

0: Ze net even op buienraden te krijgen. En ik moet nog even kijken wat er precies gebeurt. Annen. Ga ik er even intypen. En dan moeten we weer uitzoomen. Hoe leuk is dat? En dan gaan ze kijken, gaan ze voorspellen wanneer het wel. Volgens mij gaan die buien aan ons langs. Maar dat vind ik altijd zo vervelend. Dan krijgen we aardig wat onweersklappen die er gaan komen in het land. Er zit een hele dikke aan te komen daar, zie je dat? Daar, moet je kijken. Heel front, over Duitsland gaat trekken wat.
1: Volgens mij is het zo dat rood niet eens per se onweer is. Rood is volgens mij ook vanaf zoveel millimeter regen, toch?
0: Nee, is onweer.
1: Ja?
0: Volgens mij wel.
1: Oh, ik dacht zoveel aantal millimeter regen ook.
0: Oké. Okay.
1: Dacht ik hoor, ik kan het mis hebben.
0: Je hebt toch wel woorden over het nieuws. Je hebt zonkracht, noemen ze dat tegenwoordig. Je hebt windkracht, zonkracht. En er was er nog
1: zonkracht is hetzelfde als UV.
0: Ja, nee, dat klopt. Maar dat gaan ze allemaal tegenwoordig opnoemen. Vroeger was het gewoon warm, open verteld. Vroeger was het gewoon warm en dan ging je ma die trapte je de tent uit. En dan ging je of je kon buiten gaan spelen of naar zwembad gaan.
1: Ja.
0: Meer smaken waren er niet. En als ze echt een dolle bui hadden, dan werd zo'n sproeier in de tuin gezet. Dan kon je daar doorheen rennen.
1: Ja.
0: Maar tegenwoordig heb je allerlei andere dingen. En dan moet je dus ingesmeerd worden. Je moet...
1: dat is ook logisch.
0: Ja, nou, wij verbranden... Wij hebben,
1: dat is niet van niets gekomen.
0: We zijn een paar jaar terug zijn we naar Gran Canaria geweest. Hebben daar een rondtour gedaan. En kom eens bij zo'n aloe vera farm.
1: Oh, dat spul stinkt.
0: Ja, dat spul stinkt verschrikkelijk. Maar het helpt wel monsterachtig goed tegen verbranden. Als je verbrand bent, je smeert je daarmee in.
1: Ja.
0: De fik is er zo uit. Ik snap het ook wel dat die brand daar niet bij die lucht niet wezen wil. Want het is net of je op een gegeven moment gewoon in een uienstamfabriek rondgehuppeld.
1: Ik ben dus benieuwd wat voor aloe vera mijn collega heeft. Want die had het over pure aloe vera. En toen zei ik, oh, dat stinkt en ruikt naar uien. Ze zei, nee, ruikt vet lekker, ruikt naar bla bla bla.
0: Nee.
1: Ik denk, nou,
0: dan heeft ze geen
1: wat
0: pure
1: ik toen
0: aloe
1: geroken
0: vera.
1: Heb, daar rook echt gigantisch naar uien.
0: En dat kwam, dus kwam van een farm.
1: Dus ik denk dat zij geen pure aloe vera is als het niet naar uien stinkt. Oh, dat spul, dat smut.
0: Dat zijn ze waarschijnlijk Oriflame of zo.
1: Ja, zoiets, Oriflame.
0: Kom op man, dat is op een gegeven moment...
1: Oh,
0: aloe vera is gewoon echt het goorste goedje wat je maar kan bedenken. We hebben nog een kleine 20 minuten te gaan voor deze vrijdagavond. En dan moeten we er een eind aan breien. En we gaan jou nog even vermaken met muziek. Lekker erover. Als je geen voetbal zit te kijken, kan ik me goed voorstellen als je dat aan het doen bent. En misschien heb je in één hoortje toch een beetje muziek aanstaan. Wat is er?
1: Je ruikt dat aloe vera een milde, frisse geur heeft. Het ruikt licht groen en een beetje plantachtig.
0: Zo noem je het erop, die rommelsteen.
1: Maar dat was gewoon dikke uilig. Wat voor aloe vera hadden jullie?
0: Puur van die farma. Onbehandeld. Dat kwam gewoon uit die dingen. Het was net zo'n vieze gelei die uit die plant zelf komt.
1: Oh, wacht. Het is wel familie van de ui, prei en knoflook.
0: Oh, nou, hartstikke fijn.
1: Ja.
0: Ik weet het ook weer. Dat is zo'n bericht waar we niet op zitten te wachten. Maar goed. Echt leuk om te horen, om er eerlijk te zijn. En, ik kan beter vragen of ik mijn hond weer in de tuin kan laten schijten, denk ik. Die heb ik niet praat.
1: Ik zoek een leuk dilemmaatje.
0: Jij gaat een dilemmaatje zoeken? Vind ik hartstikke goed. Dan gaan wij ondertussen naar muziek luisteren. Bon Jovi. Ja.

0: Bon Jovi was dat. You Give Love a Bad Name. Slippery When Wet was het album wat vandaan kwam. En nummer is uit 1986. Dat was nog eens een keer een mooie tijd. Goede muziek.
1: Oh, lekker plaatje.
0: Maar 12 jaar voordat jij geboren was.
1: Wauw. Ik heb...
0: Toen was ik 20.
1: 20. Dat ben ik nu.
0: Ben je nog niet 20 geweest.
1: Maar ik heb 2 dilemma's.
0: Nou, en niet van die kinderachtige dilemma's.
1: Nee,
0: hè?
1: Wel leuke, dit is leuke, niet kinderachtig. Het is heel volwassen, ja.
0: Wil die tekening te zien niet, maar goed.
1: Het is van Dilemma Dinsdagboek. Die heb ik ook thuis ergens liggen. Ik heb hem even buiten handbereik. Moet even opzoeken. Maar oké.
0: Volgende week doe ik een dilemma.
1: Of, oh god.
0: Ja, de ranzige versie.
1: Oké. Of je moet elke dag confetti in je onderbroek doen. Of je moet elke ballon die je ziet kapot bijten.
0: Confetti in mijn onderbroek, lijkt wel lekker dat absorbeert.
1: Ja?
0: Ja, dat absorbeert.

0: I lose control. Nee. Oeh, je gaat een automaat. Vandaar.
1: Oh,
0: dan snap ik
1: wat
0: de fout gaat.
1: Ah,
0: dat
1: hadden
0: we niet moeten
1: fiets.
0: Hebben. Dat moeten we niet hebben.
1: Oh, nee, dat moeten we niet hebben. Ja, want we hebben nog een dilemmaatje.
0: Ook die?
1: De laatste 10 minuten gaan er weer in. Jeetje, ja. Mina, dat vliegt weer voorbij.
0: Een dilemma. We hadden net confetti, hè?
1: Ja, we hadden net confetti of ballon kapot bij het.
0: Wel gekleurde confetti, hè? Dan moet ik aflaten.
1: Ja. En dan heb je allemaal stip op je kont van de confetti.
0: Ja, onder andere.
1: Heb je feestje. Oh, en dan de volgende.
0: Nou, bars los.
1: Ah, oké. Je voelt je altijd uitgerust.
0: Lekker.
1: Of je kunt met dieren praten.
0: Oh, ik voel me... uitgerust.
1: Ik
0: praat nou niet met ze, dus prima.
1: Ja, ik kan nu ook al met dieren praten. Ze praten alleen niet terug. Nee. Ja, dit is een instinker, want er staat niet... Dat ze terugpraten. Dus ja, staat je kunt met dieren praten.
0: Ja, maar dat kan je sowieso.
1: Ja, dat doe ik sowieso wel.
0: Dan ben ik liever uitgerust.
1: Ja, inderdaad. Goeie, dit is gewoon een instinker hoor. Staat helemaal niet dat ze terugpraten.
0: Ja. Alles zeggen wat je denkt.
1: Doe ik al.
0: Of nooit meer kunnen praten.
1: Alles zeggen wat ik denk. Nou, dat is wel veel trouwens.
0: Ja, inderdaad.
1: Ik denk echt altijd heel veel. Nou, liever dan alles zeggen wat ik denk. Misschien leer ik dan ook een keer stoppen met denken.
0: Dan ben ik bang dat niet gaat lukken.
1: Two flies, one clap.
0: Two flies and one clap.
1: Ja.
0: Ga gewoon lekker muziek draaien, jongens. 10 minuten voor 10 geweest. Inmiddels 8 minuten voor 10. 19 juni 2026. Het is smoor en smoorheet buiten. Ik heb die Eagles voor je. Take it easy.

0: Dat hoor ik al achter, gewoon zo'n banjootje of zo. Ja, zo klinkt het. Ja, dat klinkt wel leuk.
1: Dat is een banjo volgens mij inderdaad.
0: Ja, klinkt wel geinig.
1: Toch wel.
0: Die heb ik niet thuis.
1: Geweldige, goede band is dat Take It Easy, de Eagles.
0: En waar gaan wij mee afsluiten?
1: Wij gaan afsluiten met...
0: Ik zou zeggen met 27. Of heb jij een ander plan?
1: Ik heb ze volgens staan. Dan kun je precies zien wanneer we stoppen.
0: Ja, maar... Dit wordt het laatste nummer zo'n beetje.
1: Ja, precies. Dus die gaan we dan niet uit.
0: Nee.
1: Nee, ik kom niet toe.
0: Nou, je hebt een knopje, daar kun je mee schuiven.
1: Ja, maar ik moet al... Radwief. No, okay. Stick season.

0: We krijgen al zo langzaamaan op het einde van het programma.
1: Ja, het ging weer vlot.
0: Het was geen vlot, het ging snel voorbij. Oh, we hebben het laatste niet samen gezien.
1: Scherm dat ik het vlieg. Klapte. Oké. Maar ja.
0: Leuk om te weten. Ik vond het weer gezellig vanavond. Het is tijd. De avond is voorbij. We gaan er vandoor. We stappen lekker in een gekoelde auto. En we wensen jou een heel fijn, warm en
1: fijn
0: gezellig
1: weekend. Geniet van het warme weer. Lekker aan het zwembad. Voetjes in het water.
0: Maak er wat van.
1: Ja. Wel goed insmeren.
0: Ciao.
1: Joe.
2: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tighem stonden bewoners onder het afdakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
4: Io e l'Italia non imploriamo mai.
3: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achter op een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Ze willen niet dat ik blow, en ik was down low. Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd. En ik ben niet je mattie, jongens, ik ben on the road. Ik neem het je niet kwalijk, als je gaat, ik deed het ook, yeah. Ik ben met real ones, een kleine groep is genoeg. Dit is scars, zweet, tranen en bloed, yeah. Het is geen kwestie van willen, ik stop met chillen.

De avondzon lag als een goud tapijt over de straten van Athene. Zachte muziek begeleidend een mooi meisje met zwarte ogen. Dat danste voor geld wat de mensen haar gaven. Op de avond dat ik haar wilde ontmoeten, is ze niet gekomen. En niemand kende haar naam.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingang van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: onze God.
1: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
2: Dat kan op Facebook.
1: Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze.
2: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
2: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achterop een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.